0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. Twee weken geleden was de laatste draaidag van het negende en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grenzen over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Twee weken geleden was de laatste draaidag van het negende en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, tot dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden... en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. Twee weken geleden was de laatste draaidag van het negende en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK-voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Koeweit en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Hij overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Omroep Avro.

0: Os roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de AVRO-TROS-serie Flikker Rotterdam. Het weer opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw De Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie met ANWB Fonds voor Maatschappelijke Doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. De aanvraag overtuigd door de innovatieve aanpak met onder meer een sedumdak en een hybride warmtepomp, waarmee actief wordt ingezet op verduurzaming en energiebesparing, aldus de beoordeling. En daarnaast is sprake van cofinanciering, wat het vertrouwen in de haalbaarheid van het project verder benadrukt. De aanvraag is goed doordacht en zorgvuldig uitgewerkt, met oog voor zowel de lange termijn als de dagelijkse praktijk van de vereniging, aldus het oordeel van de jury. En de publiekstemming deed rest. De vereniging zocht al een tijd een oplossing voor de hoge energierekening die al eerder bijspringen door de gemeente nodig maakte. En een jaar na het neerstorten in Londen van een toestel van Soyuz Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, de AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. Naast het onderzoek naar de oorzaak loopt er ook een gerechtelijk onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van de crash. Vorige maand zou er een openbare hoorzitting zijn over de zaak, maar die is uitgesteld omdat het onderzoek van het instituut nog niet klaar is, al dus de Stentor. Het toestel met aan boord 2 piloten, een arts en een verpleegkundige zou na een medische vlucht terugkeren naar Lelystad, maar stortte meteen na de start vanaf London Southend Airport neer. Dat was gisteren een jaar geleden. En dan nog een aangekomen berichtje uit het weekend. In de nacht van zaterdag op zondag ontstond brand in het leegstaande winkelpand naast Blokker in de Promesse. Dat meldt 112 persbureau HV Almere. Een voorbijganger ontdekte rond 2:30 rook. De deur van het pand zou open hebben gestaan. Binnen zou bouwafval in brand hebben gestaan, wat nogal wat rook veroorzaakte.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De droogperiode houdt voorlopig aan in Lelystad. Vandaag geen wolkje aan de lucht. Het wordt warmer dan gisteren. Met veel zon is het op het warmste moment van de dag 28 of 29 graden in de schaduw. Vanavond een paar wolkenvelden, maar nog vrij aangenaam warm. Bij zonsondergang is de graad of 23. Vannacht ook wolken en opklaringen bij een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen verandert er niet veel. Het is opnieuw zon overgoten en vrij warm. Donderdag nog steeds veel zonneschijn en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Richting het weekend wordt het minder warm en zonnig, maar de kans op regen is nog steeds klein. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
3: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
2: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
4: Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
2: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de brand in een café in Bangkok is opgelopen naar 32. Nog eens twee mensen zijn aan hun verwondingen overleden. Bij de brand zondagavond laat konden veel mensen niet wegkomen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Acteur Kees Geel is gisteren plotseling overleden. Hij kreeg een hartaanval. Geel speelde onder meer in Flikker Rotterdam en won een Gouden Kalf voor zijn rol in de film Simon. Hij was 61 jaar. Het weer, veel zon en 24 tot 30 graden. Vanaf morgen stijgt de kans op een bui.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het stadsbestuur wil de kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar respectievelijk vorig jaar hebben gedaan. Een nadere invulling is er nog niet, nog voor

0: programma nog voor het budget. Het college van burgemeester en wethouders hoopt in september, dus na de vakantie, met meer concrete voorstellen naar de gemeenteraad te kunnen. Overigens komt, naar het zich laat aanzien, er ook steun van de provincie. Vorige week werd bekend dat Lelystad is uitgekozen als de gemeente waar de koning en de koninklijke familie volgend jaar de landelijke viering van zijn verjaardag willen houden. Hij wordt dan 60 en het is dat jaar ook 60 jaar geleden dat Lelystad de eerste bebouwing buiten het werkeiland kreeg. Dus de eerste bebouwing in de polder. Op 2 oktober 1967 betrokken de eerste bewoners hun huur. En de voorbereiding voor het aan land brengen van de Batavia worden deze maand zichtbaar. Vandaag over een week worden de resterende kanonnen van boord gehesen, samen met een deel van de lode ballast. Dat is nodig om de diepgang geschikt te maken voor de verplaatsing naar Amsterdam. Vanwege de werkzaamheden is de Batavia die dag niet toegankelijk. De rest van Museum Batavialand is wel geopend. Na het hijsmoment blijft het schip met enkele beperkingen nog de hele zomervakantie te bezoeken. En daarmee is dit de laatste zomer waarin bezoekers het deinen, het krakende hout en het leven van het schip nog op het water kunnen ervaren, aldus Batavialand. Na 31 jaar aan de stijger in Lelystad wordt de nagebouwde Oost-Indiëvaarder aan het einde van de zomer naar een droogdok in Amsterdam gesleept. Daar wordt het schip op een ponton geplaatst en vervolgens teruggebracht naar Lelystad voor een plek op het terrein van Museum Batavialand. En komende zondag wordt in Leeuwarden weer gestreden om de titel Sterkste Vrouw van Nederland. En Patricia Smit uit Lelystad, de huidige titelhouder, is opnieuw van de partij. Ze won in 2018 voor het eerst en vervolgens vanaf 2022 elk jaar. En begin oktober doet ze in Engeland een gooi naar de Europese titel. Vorig jaar veroverde ze op dat niveau de derde plek.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag opnieuw droog en zonovergoten in Lelystad. Met vanmiddag 29 graden is het net zo warm als gisteren. Er waait een noordoostenwind, windkracht 4 in de stad, en die brengt enige verkoeling. Vanavond is het helder en nog lang warm. Om 8 uur is het een graad op 25 en dan waait het iets minder hard. Daarna koelt het geleidelijk af naar een graad op 16. Morgen is het iets anders. Vooral in de ochtend verwacht ik wat meer bewolking, maar het blijft droog. De wind waait meer vanuit het noorden en is minder sterk. Daardoor wordt het een fractie minder warm. Vrijdag een mix van zon en stapelwolken. De noordenwind voert frisse lucht aan. In het weekend wordt het hooguit 21 of 22 graden. Maar regen verwacht ik voorlopig nog niet. Tot zover het weerbericht van Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Zwolle Amersfoort. Tussen Strandnulde en Amersfoort Vathorst is de vertraging 20 minuten. Is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
4: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hey, hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
3: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
5: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
3: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er wordt daar een auto geborgen na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. De chipmachinemaker heeft de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. Na de cafébrand in Bangkok zijn nog eens 2 mensen aan hun verwondingen overleden. Het dodental staat nu op 32. Bij de brand zondagavond laat konden veel mensen niet wegkomen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Het weer, veel zon en 24 tot 30 graden. Vanaf morgen stijgt de kans op een bui.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het stadsbestuur wil de kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar respectievelijk vorig jaar hebben gedaan. Een nadere invulling is er nog niet, nog voor het programma, nog voor het budget. Het college van burgemeester en wethouders hoopt in september, dus na de vakantie, met meer concrete voorstellen naar de gemeenteraad te kunnen. Overigens komt, naar het zich laat aanzien, er ook steun van de provincie. Vorige week werd bekend dat Lelystad is uitgekozen als de gemeente waar de koning en de koninklijke familie volgend jaar de landelijke viering van zijn verjaardag willen houden. Hij wordt dan 60 en het is dat jaar ook 60 jaar geleden dat Lelystad de eerste bebouwing buiten het werkeiland kreeg. Dus de eerste bebouwing in de polder. Op 2 oktober 1967 betrokken de eerste bewoners hun huurhuizen. En de voorbereiding voor het aan land brengen van de Batavia worden deze maand zichtbaar. Vandaag over een week worden de resterende kanonnen van boord gehesen, samen met een deel van de lode ballast. Dat is nodig om de diepgang geschikt te maken voor de verplaatsing naar Amsterdam. Vanwege de werkzaamheden is de Batavia die dag niet toegankelijk. De rest van Museum Batavialand is wel geopend. Na het hijsmoment blijft het schip met enkele beperkingen nog de hele zomervakantie te bezoeken. En daarmee is dit de laatste zomer waarin bezoekers het deinen, het krakende hout en het leven van het schip nog op het water kunnen ervaren, aldus Batavialand. Na 31 jaar aan de stijger in Lelystad wordt de nagebouwde Oost-Indiëvaarder aan het einde van de zomer naar een droogdok in Amsterdam gesleept. Daar wordt het schip op een ponton geplaatst en vervolgens teruggebracht naar Lelystad voor een plek op het terrein van Museum Batavialand. En komende zondag wordt in Leeuwarden weer gestreden om de titel Sterkste Vrouw van Nederland. En Patricia Smit uit Lelystad, de huidige titelhouder, is opnieuw van de partij. Ze won in 2018 voor het eerst en vervolgens vanaf 2022 elk jaar. En begin oktober doet ze in Engeland een gooi naar de Europese titel. Vorig jaar veroverde ze op dat niveau de derde plek.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag opnieuw droog en zonovergoten in Lelystad. Met vanmiddag 29 graden is het net zo warm als gisteren. Er waait een noordoostenwind, windkracht 4 in de stad, en die brengt enige verkoeling. Vanavond is het helder en nog lang warm. Om 8 uur is het een graad of 25 en dan waait het iets minder hard. Daarna koelt het geleidelijk af naar een graad of 16. Morgen is het iets anders. Vooral in de ochtend verwacht ik wat meer bewolking, maar het blijft droog. De wind waait meer vanuit het noorden en is minder sterk. Daardoor wordt het een fractie minder warm. Vrijdag een mix van zon en stapelwolken. De noordenwind voert frisse lucht aan. In het weekend wordt het hooguit 21 of 22 graden, maar regen

0: verwacht ik voorlopig nog niet. Tot zover het weerbericht van Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Zwolle Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst is de vertraging 10 minuten door een eerdere aanrijding, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ja, maar waar denk ik?

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
3: Markant, eigenwijs, een kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
2: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim een kwart miljoen mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
4: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
2: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweer is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Kijk hem daar nou staan, die zogenaamde rockster. Er staat weer eens in zijn eentje te dansen in de hoek van de discotheek en ondertussen probeert hij interessant te doen met zijn nieuwe telefoon. Hij doet wel stoer, maar eigenlijk is hij helemaal alleen en heeft op een avond als deze geen andere plek om heen te gaan. Aan de andere kant van de dansvloer staat een meisje. Met wilde gebaren staat ze mee te bewegen op de muziek, alsof het haar allemaal niks kan schelen. Ze heeft jarenlang geloofd dat het stoer is om alleen te zijn en heeft iedereen om zich heen al die tijd genegeerd. Die zogenaamde rockster en dat meisje vinden het allebei niet cool genoeg om op iemand af te stappen. Waarschijnlijk komen ze elkaar pas over een paar jaar weer tegen. Zij is dan een keurig getrouwde huisvrouw en hij is iemand geworden die hij eigenlijk helemaal niet had willen zijn. En pas dan zullen ze eindelijk in de gaten hebben dat ze voor elkaar zijn voorbestemd. Hij zal dan hopelijk wel durven toegeven dat hij haar al veel eerder had willen leren kennen en zij zal antwoorden dat ze niet met die ander had moeten trouwen. Tja, het zal uiteindelijk allemaal wel goed aflopen, want zo gaat het in boeken en films per slot van rekening ook altijd. Maar als ze vanavond in de discotheek nou eens gewoon op elkaar af zouden durven stappen, dan hoeven ze later niet de harten van twee andere mensen te breken.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het stadsbestuur wil de kosten van Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar respectievelijk vorig jaar hebben gedaan. Een nadere invulling is er nog niet, nog voor het programma, nog voor het budget. Het college van burgemeester en wethouders hoopt in september, dus na de vakantie, met meer concrete voorstellen naar de gemeenteraad te kunnen. Overigens komt naar het zich laat aanzien er ook steun van de provincie. Vorige week werd bekend dat Lelystad is uitgekozen als de gemeente waar de koning en de koninklijke familie volgend jaar de landelijke viering van zijn verjaardag willen houden. Hij wordt dan 60 en het is dat jaar ook 60 jaar geleden dat Lelystad de eerste bebouwing buiten het werkeiland kreeg. Dus de eerste bebouwing in de polder. Op 2 oktober 1967 betrokken de eerste bewoners hun huurhuizen. En de voorbereiding voor het aan land brengen van de Batavia worden deze maand zichtbaar. Vandaag over een week worden de resterende kanonnen van boord gehesen, samen met een deel van de lode ballast. Dat is nodig om de diepgang geschikt te maken voor de verplaatsing naar Amsterdam. Vanwege de werkzaamheden is de Batavia die dag niet toegankelijk. De rest van Museum Batavialand is wel geopend. Na het hijsmoment blijft het schip met enkele beperkingen nog de hele zomervakantie te bezoeken. En daarmee is dit de laatste zomer waarin bezoekers het deinen, het krakende hout en het leven van het schip nog op het water kunnen ervaren, aldus Batavialand. Na 31 jaar aan de stijger in Lelystad wordt de nagebouwde Oost-Indiëvaarder aan het einde van de zomer naar een droogdok in Amsterdam gesleept. Daar wordt het schip op een ponton geplaatst en vervolgens teruggebracht naar Lelystad voor een plek op het terrein van Museum Batavialand. En komende zondag wordt in Leeuwarden weer gestreden om de titel Sterkste Vrouw van Nederland. En Patricia Smit uit Lelystad, de huidige titelhouder, is opnieuw van de partij. Ze won in 2018 voor het eerst en vervolgens vanaf 2022 elk jaar. En begin oktober doet ze in Engeland een gooi naar de Europese titel. Vorig jaar veroverde ze op dat niveau de derde plek.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag opnieuw droog en zonovergoten in Lelystad. Met vanmiddag 29 graden is het net zo warm als gisteren. Er waait een noordoostenwind, windkracht 4 in de stad, en die brengt enige verkoeling. Vanavond is het helder en nog lang warm. Om 8 uur is het een graad of 25 en dan waait het iets minder hard. Daarna koelt het geleidelijk af naar een graad of 16. Morgen is het iets anders, vooral in de ochtend.

0: verwacht ik wat meer bewolking, maar het blijft droog. De wind waait meer vanuit het noorden en is minder sterk. Daardoor wordt het een fractie minder warm. Vrijdag een mix van zon en stapelwolken. De noordenwind voert frisse lucht aan. In het weekend wordt het hooguit 21 of 22 graden. Maar regen verwacht ik voorlopig nog niet. Tot zover het weerbericht van Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd is de vertraging iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Het stadsbestuur wil de kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar respectievelijk vorig jaar hebben gedaan. Een nadere invulling is er nog niet, nog voor het programma, nog voor het budget. Het college van burgemeester en wethouders hoopt in september, dus na de vakantie, met meer concrete voorstellen naar de gemeenteraad te kunnen. Overigens komt naar het zich laat aanzien er ook steun van de provincie. Vorige week werd bekend dat Lelystad is uitgekozen als de gemeente waar de koning en de koninklijke familie volgend jaar de landelijke viering van zijn verjaardag willen houden. Hij wordt dan 60 en het is dat jaar ook 60 jaar geleden dat Lelystad de eerste bebouwing buiten het werkeiland kreeg, dus de eerste bebouwing in de polder. Op 2 oktober 1967 betrokken de eerste bewoners hun huurhuizen. En de voorbereiding voor het aan land brengen van de Batavia worden deze maand zichtbaar. Vandaag over een week worden de resterende kanonnen van boord gehesen, samen met een deel van de lode ballast. Dat is nodig om de diepgang geschikt te maken voor de verplaatsing naar Amsterdam. Vanwege de werkzaamheden is de Batavia die dag niet toegankelijk. De rest van Museum Batavialand is wel geopend. Na het hijsmoment blijft het schip met enkele beperkingen nog de hele zomervakantie te bezoeken. En daarmee is dit de laatste zomer waarin bezoekers het deinen, het krakende hout en het leven van het schip nog op het water kunnen ervaren, aldus Batavialand. Na 31 jaar aan de stijger in Lelystad wordt de nagebouwde Oost-Indiëvaarder aan het einde van de zomer naar een droogdok in Amsterdam gesleept. Daar wordt het schip op een ponton geplaatst en vervolgens teruggebracht naar Lelystad voor een plek op het terrein van Museum Batavialand. En komende zondag wordt in Leeuwarden weer gestreden om de titel Sterkste Vrouw van Nederland. En Patricia Smit uit Lelystad, de huidige titelhouder, is opnieuw van de partij. Ze won in 2018 voor het eerst en vervolgens vanaf 2022 elk jaar. En begin oktober doet ze in Engeland een gooi naar de Europese titel. Vorig jaar veroverde ze op dat niveau de derde plek.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag opnieuw droog en zonovergoten in Lelystad. Met vanmiddag 29 graden is het net zo warm als gisteren. Er waait een noordoostenwind, windkracht 4 in de stad, en die brengt enige verkoeling. Vanavond is het helder en nog lang warm. Om 8 uur is het een graad op 25 en dan waait het iets minder hard. Daarna koelt het geleidelijk af naar een graad op 16. Morgen is het iets anders. Vooral in de ochtend verwacht ik wat meer bewolking, maar het blijft droog. De wind waait meer vanuit het noorden en is minder sterk. Daardoor wordt het een fractie minder warm. Vrijdag een mix van zon en stapelwolken. De noordenwind voert frisse lucht aan. In het weekend wordt het hooguit 21 of 22 graden. Maar regen verwacht ik voorlopig nog niet. Tot zover het weerbericht van Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Oosterbeek is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier vanaf knooppunt Waterberg. En op de A28 Amersfoort-Utrecht vielen voor Utrecht zelf 5 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het stadsbestuur wil de kosten van Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar respectievelijk vorig jaar hebben gedaan. Een nadere invulling is er nog niet, nog voor het programma, nog voor het budget. Het college van burgemeester en wethouders hoopt in september, dus na de vakantie, met meer concrete voorstellen naar de gemeenteraad te kunnen. Overigens komt naar het zich laat aanzien er ook steun van de provincie. Vorige week werd bekend dat Lelystad is uitgekozen als de gemeente waar de koning en de koninklijke familie volgend jaar de landelijke viering van zijn verjaardag willen houden. Hij wordt dan 60 en het is dat jaar ook 60 jaar geleden dat Lelystad de eerste bebouwing buiten het werkeiland kreeg. Dus de eerste bebouwing in de polder. Op 2 oktober 1967 betrokken de eerste bewoners hun huurhuizen. En de voorbereiding voor het aan land brengen van de Batavia worden deze maand zichtbaar. Vandaag over een week worden de resterende kanonnen van boord gehesen, samen met een deel van de loden ballast. Dat is nodig om de diepgang geschikt te maken voor de verplaatsing naar Amsterdam. Vanwege de werkzaamheden is de Batavia die dag niet toegankelijk. De rest van Museum Batavialand is wel geopend. Na het hijsmoment blijft het schip met enkele beperkingen nog de hele zomervakantie te bezoeken. En daarmee is dit de laatste zomer waarin bezoekers het deinen, het krakende hout en het leven van het schip nog op het water kunnen ervaren, aldus Batavialand. Na 31 jaar aan de stijger in Lelystad wordt de nagebouwde Oost-Indiëvaarder aan het einde van de zomer naar een droogdok in Amsterdam gesleept. Daar wordt het schip op een ponton geplaatst en vervolgens teruggebracht naar Lelystad voor een plek op het terrein van Museum Batavialand. En komende zondag wordt in Leeuwarden weer gestreden om de titel Sterkste Vrouw van Nederland. En Patricia Smit uit Lelystad, de huidige titelhouder, is opnieuw van de partij. Ze won in 2018 voor het eerst en vervolgens vanaf 2022 elk jaar. En begin oktober doet ze in Engeland een gooi naar de Europese titel. Vorig jaar veroverde ze op dat niveau de derde plek.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag opnieuw droog en zonovergoten in Lelystad. Met vanmiddag 29 graden is het net zo warm als gisteren. Er waait een noordoostenwind, windkracht 4 in de stad, en die brengt enige verkoeling. Vanavond is het helder en nog lang warm. Om 8 uur is het een graad op 25 en dan waait het iets minder hard. Daarna koelt het geleidelijk af naar een graad op 16. Morgen is het iets anders. Vooral in de ochtend verwacht ik wat meer bewolking, maar het blijft droog. De wind waait meer vanuit het noorden en is minder sterk. Daardoor wordt het een fractie minder warm. Vrijdag een mix van zon en stapelwolken. De noordenwind voert frisse lucht aan. In het weekend wordt het hooguit 21 of 22 graden. Maar regen verwacht ik voorlopig nog niet. Tot zover het weerbericht van Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Na een ongeluk viel op de A12 Arnhem-Utrecht voor Oosterbeek. 8 kilometer en 15 minuten. Er is één rijstrook dicht vanwege de bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het stadsbestuur wil de kosten van Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar respectievelijk vorig jaar hebben gedaan. Een nadere invulling is er nog niet, nog voor het programma, nog voor het budget. Het college van burgemeester en wethouders hoopt in september, dus na de vakantie, met meer concrete voorstellen naar de gemeenteraad te kunnen. Overigens komt naar het zich laat aanzien er ook steun van de provincie. Vorige week werd bekend dat Lelystad is uitgekozen als de gemeente waar de koning en de koninklijke familie volgend jaar de landelijke viering van zijn verjaardag willen houden. Hij wordt dan 60 en het is dat jaar ook 60 jaar geleden dat Lelystad de eerste bebouwing buiten het werkeiland kreeg, dus de eerste bebouwing in de polder. Op 2 oktober 1967 betrokken de eerste bewoners hun huurhuizen. En de voorbereiding voor het aan land brengen van de Batavia worden deze maand zichtbaar. Vandaag over een week worden de resterende kanonnen van boord gehesen, samen met een deel van de lode ballast. Dat is nodig om de diepgang geschikt te maken voor de verplaatsing naar Amsterdam. Vanwege de werkzaamheden is de Batavia die dag niet toegankelijk. De rest van Museum Batavialand is wel geopend. Na het hijsmoment blijft het schip met enkele beperkingen nog de hele zomervakantie te bezoeken. En daarmee is dit de laatste zomer waarin bezoekers het deinen, het krakende hout en het leven van het schip nog op het water te kunnen ervaren, aldus Batavialand. Na 31 jaar aan de stijger in Lelystad wordt de nagebouwde Oost-Indië-vaarder aan het einde van de zomer naar een droogdok in Amsterdam gesleept. Daar wordt het schip op een ponton geplaatst en vervolgens teruggebracht naar Lelystad voor een plek op het terrein van Museum Batavialand. En komende zondag wordt in Leeuwarden weer gestreden om de titel Sterkste Vrouw van Nederland. En Patricia Smit uit Lelystad, de huidige titelhouder, is opnieuw van de partij. Ze won in 2018 voor het eerst en vervolgens vanaf 2022 elk jaar. En begin oktober doet ze in Engeland een gooi naar de Europese titel. Vorig jaar veroverde ze op dat niveau de derde plek.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is het vrij zonnig en droog in Lelystad. De komende uren is het een graad of 28. Door een matige noordoostenwind voelt het niet zo warm aan. Vanavond kunnen we de zon zien ondergaan. Dan is het 23 of 24 graden. Daarna koelt het geleidelijk af naar een graad of 16. Morgen is kans op meer bewolking, vooral in de ochtend, maar het blijft droog. De wind is minder aanwezig en komt iets meer vanuit het noorden. Daardoor is het een fractie minder warm. Vrijdag voert de noordenwind frisse lucht aan. In het weekend wordt het hooguit 21 of 22 graden. Daarbij is een afwisseling van zon en wolken, maar het blijft droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het stadsbestuur wil de kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar respectievelijk vorig jaar hebben gedaan. Een nadere invulling is er nog niet, nog voor het programma, nog voor het budget. Het college van burgemeester en wethouders hoopt in september, dus na de vakantie, met meer concrete voorstellen naar de gemeenteraad te kunnen. Overigens komt, naar het zich laat aanzien, er ook steun van de provincie. Vorige week werd bekend dat Lelystad is uitgekozen als de gemeente waar de koning en de koninklijke familie volgend jaar de landelijke viering van zijn verjaardag willen houden. Hij wordt dan 60 en het is dat jaar ook 60 jaar geleden dat Lelystad de eerste bebouwing buiten het werkeiland kreeg. Dus de eerste bebouwing in de polder. Op 2 oktober 1967 betrokken de eerste bewoners hun huurhuizen. En de voorbereiding voor het aan land brengen van de Batavia worden deze maand zichtbaar. Vandaag over een week worden de resterende kanonnen van boord gehesen, samen met een deel van de lode ballast. Dat is nodig om de diepgang geschikt te maken voor de verplaatsing naar Amsterdam. Vanwege de werkzaamheden is de Batavia die dag niet toegankelijk. De rest van Museum Batavialand is wel geopend. Na het hijsmoment blijft het schip met enkele beperkingen nog de hele zomervakantie te bezoeken. En daarmee is dit de laatste zomer waarin bezoekers het deinen, het krakende hout en het leven van het schip nog op het water te kunnen ervaren, aldus Batavialand. Na 31 jaar aan de stijger in Lelystad wordt de nagebouwde Oost-Indiëvaarder aan het einde van de zomer naar een droogdok in Amsterdam gesleept. Daar wordt het schip op een ponton geplaatst en vervolgens teruggebracht naar Lelystad voor een plek op het terrein van Museum Batavialand. En komende zondag wordt in Leeuwarden weer gestreden om de titel Sterkste Vrouw van Nederland. En Patricia Smit uit Lelystad, de huidige titelhouder, is opnieuw van de partij. Ze won in 2018 voor het eerst en vervolgens vanaf 2022 elk jaar. En begin oktober doet ze in Engeland een gooi naar de Europese titel.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. En klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het stadsbestuur wil de kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar respectievelijk vorig jaar hebben gedaan. Een nadere invulling is er nog niet, nog voor het programma, nog voor het budget. Het college van burgemeester en wethouders hoopt in september, dus na de vakantie, met meer concrete voorstellen naar de gemeenteraad te kunnen. Overigens komt naar het zich laat aanzien er ook steun van de provincie. Vorige week werd bekend dat Lelystad is uitgekozen als de gemeente waar de koning en de koninklijke familie volgend jaar de landelijke viering van zijn verjaardag willen houden. Hij wordt dan 60 en het is dat jaar ook 60 jaar geleden dat Lelystad de eerste bebouwing buiten het werkeiland kreeg, dus de eerste bebouwing in de polder. Op 2 oktober 1967 betrokken de eerste bewoners hun huurhuizen. En de voorbereiding voor het aan land brengen van de Batavia worden deze maand zichtbaar. Vandaag over een week worden de resterende kanonnen van boord gehesen, samen met een deel van de lode ballast. Dat is nodig om de diepgang geschikt te maken voor de verplaatsing naar Amsterdam. Vanwege de werkzaamheden is de Batavia die dag niet toegankelijk. De rest van Museum Batavialand is wel geopend. Na het hijsmoment blijft het schip met enkele beperkingen nog de hele zomervakantie te bezoeken. En daarmee is dit de laatste zomer waarin bezoekers het deinen, het krakende hout en het leven van het schip nog op het water te kunnen ervaren, aldus Batavialand. Na 31 jaar aan de stijger in Lelystad wordt de nagebouwde Oost-Indiëvaarder aan het einde van de zomer naar een droogdok in Amsterdam gesleept. Daar wordt het schip op een ponton geplaatst en vervolgens teruggebracht naar Lelystad voor een plek op het terrein van Museum Batavialand. En komende zondag wordt in Leeuwarden weer gestreden om de titel Sterkste Vrouw van Nederland. En Patricia Smit uit Lelystad, de huidige titelhouder, is opnieuw van de partij. Ze won in 2018 voor het eerst en vervolgens vanaf 2022 elk jaar. En begin oktober doet ze in Engeland een gooi naar de Europese titel. Vorig jaar veroverde ze op dat niveau de derde plek.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag is het vrij zonnig en droog in Lelystad. De komende uren is het een graad of 28. Door een matige noordoostenwind voelt het niet zo warm aan. Vanavond kunnen we de zon zien ondergaan. Dan is het 23 of 24 graden. Daarna koelt het geleidelijk af naar een graad of 16. Morgen is kans op meer bewolking, vooral in de ochtend, maar het blijft droog. De wind is minder aanwezig en komt iets meer vanuit het noorden. Daardoor is het een fractie minder warm. Vrijdag voert de noordenwind frisse lucht aan. In het weekend wordt het hooguit 21 of 22 graden. Daarbij is een afwisseling van zon en wolken.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op een paar trajecten in de regio loop je vertraging op. Dat is onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Naarden en Hilversum Noord 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A50 richting Os is druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Ook hier 10 minuten oponthoud. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle. 5 tot 10 minuten extra tussen Ens en Kampen Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het stadsbestuur wil de kosten van Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar respectievelijk vorig jaar hebben gedaan. Een nadere invulling is er nog niet, nog voor het programma, nog voor het budget. Het college van burgemeester en wethouders hoopt in september, dus na de vakantie, met meer concrete voorstellen naar de gemeenteraad te kunnen. Overigens komt naar het zich laat aanzien er ook steun van de provincie. Vorige week werd bekend dat Lelystad is uitgekozen als de gemeente waar de koning en de koninklijke familie volgend jaar de landelijke viering van zijn verjaardag willen houden. Hij wordt dan 60 en het is dat jaar ook 60 jaar geleden dat Lelystad de eerste bebouwing buiten het werkeiland kreeg, dus de eerste bebouwing in de polder. Op 2 oktober 1967 betrokken de eerste bewoners hun huurhuizen. En de voorbereiding voor het aan land brengen van de Batavia worden deze maand zichtbaar. Vandaag over een week worden de resterende kanonnen van boord gehesen, samen met een deel van de lode ballast. Dat is nodig om de diepgang geschikt te maken voor de verplaatsing naar Amsterdam. Vanwege de werkzaamheden is de Batavia die dag niet toegankelijk. De rest van Museum Batavialand is wel geopend. Na het hijsmoment blijft het schip met enkele beperkingen nog de hele zomervakantie te bezoeken. En daarmee is dit de laatste zomer waarin bezoekers het deinen, het krakende hout en het leven van het schip nog op het water te kunnen ervaren, aldus Batavialand. Na 31 jaar aan de stijger in Lelystad wordt de nagebouwde Oost-Indiëvaarder aan het einde van de zomer naar een droogdok in Amsterdam gesleept. Daar wordt het schip op een ponton geplaatst en vervolgens teruggebracht naar Lelystad voor een plek op het terrein van Museum Batavialand. En komende zondag wordt in Leeuwarden weer gestreden om de titel Sterkste Vrouw van Nederland. En Patricia Smit uit Lelystad, de huidige titelhouder, is opnieuw van de partij. Ze won in 2018 voor het eerst en vervolgens vanaf 2022 elk jaar. En begin oktober doet ze in Engeland een gooi naar de Europese titel. Vorig jaar veroverde ze op dat niveau de derde plek.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is het vrij zonnig en droog in Lelystad. De komende uren is het een graad of 28. Door een matige noordoostenwind voelt het niet zo warm aan. Vanavond kunnen we de zon zien.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging in de regio staat nu op de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Verder loopt het vast op de A27 Utrecht richting Almere. Voor Eemnes 10 minuten vertraging. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor Presikhaaf 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
3: Lelystad. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. 2 kinderen in Utrecht zijn ziek geworden na het eten van cannabissnoepjes. Volgens de politie gaat het inmiddels goed met ze. De snoepjes werden zaterdag gevonden bij een school in Utrecht. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Dat zegt het RIVM. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van de hitte. Het weer 24 tot 30 graden. Morgen minder warm en meer bewolking.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het stadsbestuur wil de kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar respectievelijk vorig jaar hebben gedaan. Een nadere invulling is er nog niet, nog voor het programma, nog voor het budget. Het college van burgemeester en wethouders hoopt in september, dus na de vakantie, met meer concrete voorstellen naar de gemeenteraad te kunnen. Overigens komt naar het zich laat aanzien er ook steun van de provincie. Vorige week werd bekend dat Lelystad is uitgekozen als de gemeente waar de koning en de koninklijke familie volgend jaar de landelijke viering van zijn verjaardag willen houden. Hij wordt dan 60 en het is dat jaar ook 60 jaar geleden dat Lelystad de eerste bebouwing buiten het werkeiland kreeg. Dus de eerste bebouwing in de polder. Op 2 oktober 1967 betrokken de eerste bewoners hun huurhuizen. En de voorbereiding voor het aan land brengen van de Batavia worden deze maand zichtbaar. Vandaag over een week worden de resterende kanonnen van boord gehesen, samen met een deel van de lode ballast. Dat is nodig om de diepgang geschikt te maken voor de verplaatsing naar Amsterdam. Vanwege de werkzaamheden is de Batavia die dag niet toegankelijk. De rest van Museum Batavialand is wel geopend. Na het hijsmoment blijft het schip met enkele beperkingen nog de hele zomervakantie te bezoeken. En daarmee is dit de laatste zomer waarin bezoekers het deinen, het krakende hout en het leven van het schip nog op het water kunnen ervaren, aldus Batavialand. Na 31 jaar aan de stijger in Lelystad wordt de nagebouwde Oost-Indiëvaarder aan het einde van de zomer naar een droogdok in Amsterdam gesleept. Daar wordt het schip op een ponton geplaatst en vervolgens teruggebracht naar Lelystad voor een plek op het terrein van Museum Batavialand. En komende zondag wordt in Leeuwarden weer gestreden om de titel Sterkste Vrouw van Nederland. En Patricia Smit uit Lelystad, de huidige titelhouder, is opnieuw van de partij. Ze won in 2018 voor het eerst en vervolgens vanaf 2022 elk jaar. En begin oktober doet ze in Engeland een gooi naar de Europese titel. Vorig jaar veroverde ze op dat niveau de derde plek.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is het vrij zonnig en droog in Lelystad. De komende uren is het een graad of 28. Door een matige noordoostenwind voelt het niet zo warm aan. Vanavond kunnen we de zon zien ondergaan. Dan is het 23 of 24 graden. Daarna koelt het geleidelijk af naar een graad of 16. Morgen is kans op meer bewolking, vooral in de ochtend, maar het blijft droog. De wind is minder aanwezig en komt iets meer vanuit het noorden. Daardoor is het een fractie minder warm. Vrijdag voert de noordenwind frisse lucht aan. In het weekend wordt het hooguit 21 of 22 graden. Daarbij is een afwisseling van zon en wolken, maar het blijft droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier op onthoud. Op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen een kwartier vertraging. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Bij knooppunt Valburg gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Hier heb je nog een kwartier vertraging. Iets verderop op die A50 richting Os heb je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook nog eens een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 5:00, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Voor 7 naar een kwartier oponthoud. Op de A27 Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Huizen 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten op onthoud. Naar de M50 Emmeloord richting Zwolle, voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. En tot slot de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen, bij Huizen een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Inademen van Sahara-zand is slecht voor de gezondheid. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in steden het niet overleven. Het weer, het is zonnig en warm en morgen wordt het opnieuw 24 tot 30 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het stadsbestuur wil de kosten van Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar respectievelijk vorig jaar hebben gedaan. Een nadere invulling is er nog niet, nog voor het programma, nog voor het budget. Het college van burgemeester en wethouders hoopt in september, dus na de vakantie, met meer concrete voorstellen naar de gemeenteraad te kunnen. Overigens komt naar het zich laat aanzien er ook steun van de provincie. Vorige week werd bekend dat Lelystad is uitgekozen als de gemeente waar de koning en de koninklijke familie volgend jaar de landelijke viering van zijn verjaardag willen houden. Hij wordt dan 60 en het is dat jaar ook 60 jaar geleden dat Lelystad de eerste bebouwing buiten het werkeiland kreeg. Dus de eerste bebouwing in de polder. Op 2 oktober 1967 betrokken de eerste bewoners hun huurhuizen. En de voorbereiding voor het aan land brengen van de Batavia worden deze maand zichtbaar. Vandaag over een week worden de resterende kanonnen van boord gehesen, samen met een deel van de lode ballast. Dat is nodig om de diepgang geschikt te maken voor de verplaatsing naar Amsterdam. Vanwege de werkzaamheden is de Batavia die dag niet toegankelijk. De rest van Museum Batavialand is wel geopend. Na het hijsmoment blijft het schip met enkele beperkingen nog de hele zomervakantie te bezoeken. En daarmee is dit de laatste zomer waarin bezoekers het deinen, het krakende hout en het leven van het schip nog op het water kunnen ervaren, aldus Batavialand. Na 31 jaar aan de stijger in Lelystad wordt de nagebouwde Oost-Indiëvaarder aan het einde van de zomer naar een droogdok in Amsterdam gesleept. Daar wordt het schip op een ponton geplaatst en vervolgens teruggebracht naar Lelystad voor een plek op het terrein van Museum Batavialand. En komende zondag wordt in Leeuwarden weer gestreden om de titel Sterkste Vrouw van Nederland. En Patricia Smit uit Lelystad, de huidige titelhouder, is opnieuw van de partij. Ze won in 2018 voor het eerst en vervolgens vanaf 2022 elk jaar. En begin oktober doet ze in Engeland een gooi naar de Europese titel. Vorig jaar veroverde ze op dat niveau de 3e plek.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is het vrij zonnig en droog in Lelystad. De komende uren is het een graad of 28. Door een matige noordoostenwind voelt het niet zo warm aan. Vanavond kunnen we de zon zien ondergaan. Dan is het 23 of 24 graden. Daarna koelt het geleidelijk af naar een graad of 16. Morgen is kans op meer bewolking, vooral in de ochtend, maar het blijft droog. De wind is minder aanwezig en komt iets meer vanuit het noorden. Daardoor is het een fractie minder warm. Vrijdag voert de noordenwind frisse lucht aan. In het weekend wordt het hooguit 21 of 22 graden. Daarbij is een afwisseling van zon en wolken, maar het blijft droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 20 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Almere voor Huizen 10 minuten op onthoud. Dan naar de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijshoort en Heteren 20 minuten op onthoud. Op de A50 maar dan verderop tussen knooppunt Valburg en Raad.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schult. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van de avondspits neemt geleidelijk aan af. Nu nog vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg een kwartier vertraging. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor 7 naar 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zeker 900 mensen meer dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld bij hun overlijden. De Marokkaanse justitie heeft journalist Ali Lemrabet weer vrijgelaten. Hij werd vorige week opgepakt en verhoord. Hij zou valse informatie hebben verspreid. De journalist bericht al jaren uiterst kritisch over de Marokkaanse politiek. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Worenschuld. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Het weer, het is zonnig en warm en morgen wordt het opnieuw 24 tot 30 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het stadsbestuur wil de kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar respectievelijk vorig jaar hebben gedaan. Een nadere invulling is er nog niet, nog voor het programma, nog voor het budget. Het college van burgemeester en wethouders hoopt in september, dus na de vakantie, met meer concrete voorstellen naar de gemeenteraad te kunnen. Overigens komt, naar het zich laat aanzien, er ook steun van de provincie. Vorige week werd bekend dat Lelystad is uitgekozen als de gemeente waar de koning en de koninklijke familie volgend jaar de landelijke viering van zijn verjaardag willen houden. Hij wordt dan 60 en het is dat jaar ook 60 jaar geleden dat Lelystad de eerste bebouwing buiten het werkeiland kreeg. Dus de eerste bebouwing in de polder. Op 2 oktober 1967 betrokken de eerste bewoners hun huurhuizen. En de voorbereiding voor het aan land brengen van de Batavia worden deze maand zichtbaar. Vandaag over een week worden de resterende kanonnen van boord gehesen, samen met een deel van de lode ballast. Dat is nodig om de diepgang geschikt te maken voor de verplaatsing naar Amsterdam. Vanwege de werkzaamheden is de Batavia die dag niet toegankelijk. De rest van Museum Batavialand is wel geopend. Na het hijsmoment blijft het schip met enkele beperkingen nog de hele zomervakantie te bezoeken. En daarmee is dit de laatste zomer waarin bezoekers het deinen, het krakende hout en het leven van het schip nog op het water te kunnen ervaren, aldus Batavialand. Na 31 jaar aan de stijger in Lelystad wordt de nagebouwde Oost-Indiëvaarder aan het einde van de zomer naar een droogdok in Amsterdam gesleept. Daar wordt het schip op een ponton geplaatst en vervolgens teruggebracht naar Lelystad voor een plek op het terrein van Museum Batavialand. En komende zondag wordt in Leeuwarden weer gestreden om de titel Sterkste Vrouw van Nederland. En Patricia Smit uit Lelystad, de huidige titelhouder, is opnieuw van de partij. Ze won in 2018 voor het eerst en vervolgens vanaf 2022 elk jaar. En begin oktober doet ze in Engeland een gooi naar de Europese titel. Vorig jaar veroverde ze op dat niveau de derde plek.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is het vrij zonnig en droog in Lelystad. De komende uren is het een graad of 28. Door een matige noordoostenwind voelt het niet zo warm aan. Vanavond kunnen we de zon zien ondergaan. Dan is het 23 of 24 graden. Daarna koelt het geleidelijk af naar een graad of 16. Morgen is kans op meer bewolking, vooral in de ochtend, maar het blijft droog. De wind is minder aanwezig en komt iets meer vanuit het noorden. Daardoor is het een fractie minder warm. Vrijdag voert de noordenwind frisse lucht aan. In het weekend wordt het hooguit 21 of 22 graden. Daarbij is een afwisseling van zon en wolken, maar het blijft droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Van een avondspits is in de regio geen sprake meer. Wel nog vertraging door een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. En op de A50, Os richting Arnhem, staat bij knooppunt Grijshoort een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Soren Warrenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Hartelijk welkom weer bij Muziektrip. Ja, 6 weken geleden de laatste uitzending en nu ben ik er weer. Een hele mooie vakantie door Engeland heen. Via Dover naar boven, naar richting Liverpool. Toen naar Wales en dan afzakkend naar het zuiden richting Land's End. Via Weymouth en een plaatsje in de buurt van Hastings weer terug naar Dover. En toen weer terug gewoon naar huis. En we hebben ontzettend veel gezien. Het leek wel een Magical Mystery Tour, want daar begon ik de uitzending mee. Met Ambrosia van het album All This and World War II. Een Amerikaanse band opgericht in 1970 in Los Angeles. En tussen 1975 en 1980 hadden ze 5 singles die in de hitlijsten kwamen te staan. De groep bleef bij elkaar tot maar liefst 2000. En toen ging David Peck weg. En het stopte eigenlijk helemaal bij het overlijden van Christopher North in 2016. De hele groep speelde wel op het debuutalbum van The Alan Parsons Project. Ja, en als je dan veel ziet, dan maak je ook veel foto's. Dus People Take Pictures of Each Other. The Kings van hun 6e album. The Kings are the Village Green Preservation Society. Het 6e album kwam uit op 22 november 1968. En de verkopen waren wel aardig. Ray Davies was op een trouwerij en vond het maar vreemd dat de bruid en bruidegom elkaar bleven fotograferen. En daarna was het Jeff Lynne's ELO met Love and Rain. Met het album uit 2015, het album Alone in the Universe. Zijn 13e plaat kreeg goede kritieken en vaak 4 van de 5 sterren. Dit nummer begon als een demootje en het is eigenlijk Jeff Lynne's favoriete nummer gebleven. De riff die je hoort lijkt op een klavinet, maar het is een Telecaster gitaar. Ja, en dan ga ik nu nog een plaat aankondigen en dan ben ik voorlopig weer eventjes niet te horen. We gaan luisteren naar The Dire Straits. Ik heb het album On Every Street weer eens uit de kast getrokken. Dire Straits, actief tussen 1977 en 1995. En een debuutplaat was een groot succes. En On Every Street was de laatste studioplaat. En het nu volgende nummer werd alleen in Frankrijk en in Duitsland als single uitgebracht. Het nummer You and Your Friend.

Down Again van het album Lake Placid Blues van Tony Joe White, die overleed op 24 oktober 2018. Ook op dit album Lake Placid Blues het nummer Let the Healing Begin. En dat ken je waarschijnlijk beter in de versie van Joe Cocker. Ja, en dan vlak voor onze vakantie kreeg je in het nieuws te horen dat Dick Perry was overleden. En dat gebeurde op 22 mei. Dick Perry, saxofonist bij Pink Floyd. Je kan hem horen op de nummers Money, Us and Them, Shine on You, Crazy Diamonds en waarschijnlijk nog veel meer. Maar ook het nu volgende nummer wat ik je laat horen. Een nummer geschreven door Richard Wright, de keyboardspeler, en Anthony Moore. Ik laat de live versie horen van het album Live in Gdansk. En dan, als alles goed gaat en de CD-speler werkt mee, hoor je Wearing the Inside Out.

Dat was Marillion van hun album Misplaced Childhood. En ik kwam er weer eens op toen ik aan het lopen was. En ja, dan heb ik Spotify aanstaan en een oortjes in. En dan gewoon een willekeurige playlist. En toen hoorde ik dit nummer weer. Heart of the Lothian, White Boy en Curtain Call. Rock uit Engeland. Dit is hun derde studioalbum. Het zou een conceptalbum zijn. En het is losjes gebaseerd op de jeugd van Fish. Oftewel Derek William Dick. En die wilde eigenlijk weer teruggaan naar zijn jeugd. Omdat het leven niet zo eenvoudig en leuk is. Dan naar 1961 in Schotland wordt een bandje opgericht en zij noemden zichzelf de Gaylords. Later werd het Dean Ford en de Gaylords. En ja, die Gaylords, het was vernoemd naar een naoorlogse straatbende uit Chicago, de Gaylords. In 1966 werd de naam veranderd in de Marmalade. In het begin heel weinig succes en kregen druk van de platenmaatschappij en dat ze maar weer eens een hit moesten scoren. Hadden ze niet zoveel zin in, maar uiteindelijk ja, bezweken ze toch en namen ze dit nummer op. The Loving Things. En ja, het is geen hit geworden, maar het blijft wel een heel leuk nummer.

nogmaals The Kings, maar dit nummer heet The Picture Book. Ook van het album The Kings Are The Village Green Preservation Society uit 1968. De verteller bladert door een oud fotoalbum. En dat doen wij dan ook wel, denk ik, met heel veel foto's. En het gaat bij hem over zijn fijne tijd en dat hij weer een lange tijd terug is. Eigenlijk dan wil hij dat dan wel weer. In mei 1968 werd de opname van dit nummer gemaakt, Picture Book. En dan ga ik naar de laatste twee nummers. De allerlaatste is Sonny Rollins. En die overleed op 25 mei van dit jaar op 95-jarige leeftijd. Het nu volgende nummer staat origineel op het album On Impulse uit 1965. En zijn bijnaam is Saxofoon Colossus. En ik heb het van een... ik werkte bij de KNAW in Amsterdam. En daar hadden we een personeelsvereniging. En daar deden we af en toe feestjes en bepaalde items. En toen deden we ook een keer een hele... uitzending, een middagje jazzmuziek. En toen kwam deze tegen, Hold'em Joe. En daarvoor... ik laat je nu luisteren naar Donald Fagen van zijn album The Nightfly. Green Flower Street. De keyboardspeler van Steely Dan. Zijn debuut soloplaat. Opgenomen in een rustige periode van Steely Dan, maar het leverde ook een tijdelijke breuk op met Walter Becker. En ik hoorde onlangs, als je goed op de hoes kijkt, dan zie je daar dat hij bij een pick-up zit en een plaat draait. En die plaat is van Sonny Rollins en de Contemporary Leaders. Goed, vandaar Donald Fagen en daarna Sonny Rollins. En wat mij betreft, het was weer leuk. Ik heb het gemist, 6 weken lang om een programma te maken. En volgende week ben ik er weer. En de playlist komt weer spoedig op Facebook te staan van Muziektrip. Voor nu, graag weer tot de volgende keer.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op.

0: Dit is Pas op Herrie met Martien Reinders en Piotr Gieling.
1: Goedenavond en welkom bij het hardste programma uit je regio. Je luistert naar
2: Pas op Herrie.
1: En Herrie, wij trapten af met de band Dementia. Het nummer Living with the Dead.
2: Ja. Ja, ze komen uit Tampa, Florida. Bij de regio Sint-Petersburg en Tampa, Florida. Ja, ze zijn in 2021 uit elkaar gegaan. En ze hadden nog wel een laatste... even kijken, zie ik dat nog goed? Nog wel een volledig studioalbum uit. Er is naast hun debuutwerk nog een EP Silver Lut. Maar ja, voor de rest kan ik jullie daar geen andere informatie over vertellen. Ze zijn wel een beetje experimentele metalband.
1: Ja, dat klonk wel heel erg experimenteel. Maar goed, vanavond wederom, net als vorige week, hebben we gasten in de studio. En vanavond hebben wij Tessa en Ronnie in zitten van de website Ben Bos Manager. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Welkom in de studio. Jullie gaan straks van alles en nog wat uit de doeken doen over jullie fantastische website en jullie fantastische idee voor beginnende bands. Ja. Voor de mensen thuis, als jullie zelf in een bandje spelen, blijf gewoon even flink opletten, want dit is best interessant voor jullie allemaal. Voordat wij met Tessa en Ronnie gaan praten, gaan wij eerst nog even wat muziek draaien. Deze wil ik namelijk graag even draaien, omdat ik afgelopen maandag ineens een bericht onder mijn neus geschoven kreeg van iemand die overleden was op die dag. Maandag, afgelopen maandag. Dat is Mike Browning. En Mike Browning is een van de oprichters van Morbid Angel. Samen met Trey, de gitarist. Die twee hebben mot gekregen omdat Trey iets scheen te hebben met de vriendin van Mike. Oeh. Dus Mike is daardoor weggegaan. En Morbid Angel is daarna wel heel erg groot geworden. Maar toen zat Mike er al helaas niet meer in. Hij is wel te horen overigens op het album Abominations. Dus daar kun je Mike nog wel terug horen. Maar hij heeft dus zijn eigen band opgericht, Nocturnus, toen. Ook een beetje fout gegaan. Na het tweede album werd hij min of meer door de rest van de band zelf uit de band gezet die hij zelf heeft opgericht. Oh, fijn, en de naam was hij ook kwijt. Toen heeft hij nog een tijdje opgetreden onder de naam After Death. Nocturnus zelf is een beetje ter ziele gegaan, omdat het gewoon niet lukte om dezelfde kwaliteit te halen van de eerste twee albums. En toen, omdat hij toch de naam Nocturnus kwijt was, is hij met de band Nocturnus AD begonnen. En dat is het laatste wat Mike Browning gedaan heeft. Heeft hij twee albums meegemaakt, Paradox en Unicursal. En ja, helaas, afgelopen maandag is hij dus plotseling overleden op 62-jarige leeftijd. Ja, niemand weet nog exact wat de reden is waarom die overleden is. Dat is nog een beetje onbekend. Maar ter ere daarvan wil ik toch nog even een nummer van Nocturnus draaien. Dit is van het album The Key, wat echt een revolutionair debuutalbum was. Dit is Droid Sector.

0: Nocturnus dus en Droid Sector in verband met het feit dat Mike Browning is overleden. Ja. Tessa en Ronnie, welkom.
1: Dankjewel.
0: Jullie hebben een band of een site opgezet om bands te helpen. Kun je een globaal even vertellen wat de site inhoudt?
1: Dat kan. Zal je beginnen?
2: Ja. Nou, het is dus eigenlijk niet echt een site. Het is eigenlijk een web-app, maar we hebben ook een app. Ja, eigenlijk kunnen beginnende bands daar dus hun bandzaken in regelen. Van social media planning tot merchverkoop tot optredens plannen. Wat hebben we nog meer? Ik zei zoveel dingen. Maar de grote dingen, ja, een openbare webshop, merch manager. Financiën kunnen ze natuurlijk allemaal in regelen.
1: Ja, de bandinfo. Riders, technical riders.
0: Ja. Electronic press kits, dat soort dingen.
1: Ja, IPK's erin. Zeker. Ja, en dat kun je ook allemaal weer sturen naar de venues bijvoorbeeld waar je de optreden hebt. Dus het moment dat je een optreden plant in de agenda, dan kun je ook al meteen selecteren welk venue dat je dan zou gaan spelen. En we hebben daar ook status in. Dus je hebt een aanvraag van een optreden tot en met optreden is goedgekeurd. En we gaan daar echt optreden. Dus je hebt 3 stappen daarin. En dan ook de facturen die je erbij hebt of de contracten.
2: Alle financiën, alle merchverkopen staan.
3: Dus alle informatie zijn maar die om terug te komen op rijden, dan kun je alles inzetten van nou, dat zo wil ik het hebben. En dan in dat programma voor jullie dan organiseert je dat zeg helemaal van op volgorde van of denk hier aan of voegt je dat zelf toe?
1: Nou, het is een beetje van beide. Wanneer dat we het samen automatisch samen kunnen voegen, doen we dat. Dus bij bijvoorbeeld een optreden. Als je daar merch verkoopt via de app, ja, dan wordt het automatisch gelogd bij dat optreden. Dus als je later teruggaat naar je agenda, naar dat optreden, dan zie je ook een stukje financiën. En dan zie je dus hoeveel merch je daar verkocht hebt. Wat opbrengst is geweest van je garageverklaring bijvoorbeeld. Dat soort zaken. Dus dan tellen we dat automatisch op. Maar je kunt het ook allemaal wel los in de app zetten. Dus je kunt ook je gage document alvast deels ingevuld uploaden, zodat je de volgende keer als je hem nodig hebt, je hem ook weer daar kan vinden. En dan heeft iedereen hem ook die hem nodig heeft. En de tech rider, je
2: stageplan,
1: je hospitality rider, de band bio, je band members natuurlijk. Al dat soort dingen, dat staat allemaal gewoon los in een plekje op in de app. En dat is allemaal ter beschikking wanneer dat je het nodig hebt. Dus je kunt ook gewoon naar die bandinfo toe gaan en zeggen met een knopje verstuur alle bandinfo naar iemand. En dan kun je gewoon zelf een mailadres invullen, aanvinken wat je wilt sturen.
2: En dan heb je alles netjes in pdf's en zo.
0: Okay. Ja. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
1: Dat is een mooi verhaal.
2: Ik ben ooit begonnen met webdesign in 2022. Dat was Girlboss webdesign. Maar na een paar jaar had ik zoiets van, eigenlijk maak ik liever websites voor bands. Want dat is veel leuker. Ik bedoel, ik ben gek op muziek, ben gek op concerten, festivals. En je kan veel creatiever, je kan veel gekker met dat soort websites. En het is niet dat je daar, ja, je moet natuurlijk wel fans trekken. Maar het is niet dat je nou per se...
1: Het is minder zakelijk.
2: Ja, het is minder zakelijk inderdaad. Dus dat heb ik dan vanaf, dat doe ik nu precies, 2 jaar ongeveer, Bentos webdesign. En toen kreeg ik laatst het idee van, wat kan ik nog meer mee gaan doen? En toen kwam ik er dus op, toen ik begon met vibecoding, van wat zou ik nou het allervetste vinden om te maken? En waar word ik echt super blij van? Dus toen ben ik dat gaan bouwen. En toen kwam ik thuis met het idee bij hem. En hij was super enthousiast. En hij zei, ja, hier gaan we wat mee doen. En hij kreeg ook vet veel energie van. En vond het zo leuk. En oh, dan kunnen we dit doen en dat doen. En echt helemaal, super enthousiast. En zo zijn we eigenlijk alles verder uit gaan bouwen. En testers erbij gaan vragen. Bands natuurlijk, want zonder bands kan je niks. Zij moeten natuurlijk alles testen. Ja, zo is dat een beetje gegaan. En steeds verder uitgebouwd. Steeds meer en meer. En eerst dacht ik, nou, webshop, nee, dat komt later wel een keer. En nou, ondertussen zit dat er ook al in. Dus dat is ook wel heel vet.
0: Ja.
2: En nou, hij doet vooral het bouwen. En ik doe alles eromheen. Dus alle marketing en social media. En het testen doe ik natuurlijk ook. De wat, website natuurlijk.
0: Wat is jullie achtergrond?
2: Ik ben grafisch vormgever en
0: webdesigner. Oké. En jij?
1: Ik ben een UX-designer. Ik noem mezelf als UX-engineer. Want ik heb ook een technische achterban, zeg maar. Dus ook de front-end kennis en hosting, backup, servers. Eigenlijk de hele technische rambam van websites of apps. Dat is bij mij bekend. Dus vandaar dat ik het stokje overgenomen heb op een gegeven moment. Want vibecoding is leuk, maar het kan ook een kaartenhuis zijn die er van afstand heel leuk uitziet. Op het moment dat je het echt gaat gebruiken of je gaat er security test tegenaan gooien, dan heb je nogal kans dat het in elkaar stort.
0: Ja,
1: dat is
0: natuurlijk ook een dingetje. Beveiliging. Want je hoeft niet alles van alle bands door elkaar laten lopen natuurlijk.
1: Nee. En de belangrijkste reden van ons was ook dat alle informatie van bands ook gewoon van de bands blijft.
0: Ja.
1: Dus wij kunnen ook nergens bij, we zitten ook nergens in. Iedereen heeft zijn eigen mapje op onze server. Het is allemaal gehashed en gecodigd en weet ik wat allemaal. Dus het is ook echt gewoon de gegevens van de band en blijven van de band. En wij hebben daar in principe niks mee te maken.
0: Ja.
1: Wij willen dus alleen maar zorgen dat een band zichzelf beter kan managen. Dus de power back to the bands, zeg maar. Zonder dat je een dure manager nodig hebt of dat je afhankelijk bent van vrij dure platformen om je merch te verkopen. Of platformen die dan wel goedkoop zijn, maar die er of niet uitzien of er een heel groot ander label boven staat. Ik denk van ja,
2: het is eigenlijk wel gebruik of dingen die gewoon niet goed werken.
1: Ja, die kom je ook regelmatig tegen.
2: Ja, dus wij willen eigenlijk gewoon alles op één plek. En het liefst zo makkelijk mogelijk.
0: Ja.
2: Hij is UX'er en daar is hij gewoon ook heel goed in. Dus het moet gewoon simpel zijn, makkelijk en alles op één plek.
3: Okay. Dus voor beginnende bands is dit wel een mooie opstap, zeg maar, voor hun de administratie, zeg maar, die hun nogal frustreert van hoe pakken we dit aan?
2: Ja.
1: Ja, dat is een heel mooi startpunt. Onze doelgroep is ook echt de amateur, startende en groeiende bands. Op een gegeven moment, als je dusdanig groot wordt, dan moet je wel met agents gaan werken en platenlabels. En die hebben allemaal hun eigen eisen en wensen. Dus dan wordt het allemaal wat lastiger.
0: Ja.
1: Misschien ooit dat we die stap gaan maken, dat we richting platenlabels gaan zeggen, kijk eens of we een tool hebben.
0: Nou ja, je weet het nooit. Als jullie tool gaat groeien, dan zou dat er nog maar zo bij kunnen komen.
3: Tot die tijd kunnen ze gewoon bij jullie goed terecht. Ja. Gewoon met hulp, zeg maar.
0: Ja. We gaan nog even wat muziek draaien. Deze is de nieuwe single van Anthrax, volgens mij.
3: Ja, afgelopen de 10e kwam die uit.
0: Edge of Perfection.

0: De nieuwe van Anthrax. Het is, hij is afgelopen 10 juli uitgekomen. Ja, en ik denk, je hoort te beginnen, denk je van, maar dit is geen Anthrax. Dit is heel wat anders. Je bent heel wat anders gewend van Anthrax.
1: Ja, het klinkt wel heel erg modern, moet ik zeggen, voor Anthrax.
0: Klinkt lekker zwaar. En ik denk van, oh, is dit dan?
1: Maar het is 9:30. En aangezien jij vorige week de laatste was...
0: Mag ik nu als eerste?
1: Mag je nu weer als eerste, ja.
0: Ik ben benaderd door de drummer van Graven Image uit regio Nijmegen. Deze jongens die zijn bezig met een nieuw album. Daar is een nieuwe EP vanuit. Cultus 1945. Ze hebben mij gevraagd van... joh, Martien, wil jij muziek van ons draaien op jullie radioprogramma? Ik ken de drummer Tom persoonlijk. En hij zei ze van, nou, ik stuur je wel wat muziek toe. Ik zeg, nou goed, prima. Wat wordt het nummer wat voor jullie op de radio tegen horen gebracht moet worden? Ja, hij zegt van, we willen graag dat het nummer Verzetstommers wordt gedraaid. En dat heeft te maken, zeg maar, dat het heeft een... De zanger, gitarist Roy, dat is een kleinzoon van Gerrit. En Gerrit heeft vroeger als verzetsstormer, als strijder, zeg maar, zijn leven geriskeerd om door de vijandelijke linies te breken, zeg maar, in de nabijgelegen Drempt, om de Canadees op te halen. Dus hij is in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, heeft hij zijn leven geriskeerd, zeg maar. Graven Image, een thema is oorlog. Tweede Wereldoorlog. In ieder geval oorlog. Dat is allemaal op gebaseerd. En Verzet Zomer, zeg maar, is een nieuwe single. En zeggen van, oh, we zouden het gaaf vinden als die bij jullie op de radio gedraaid werd. Dus, nou, Tom van Graven Image, deze is voor jullie.

0: Graven Image dus.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk nog de Tessa en Ronnie hier zitten. Van Bent Bos Manager. Ja. Jullie bieden een pakket aan met... Of een app, maar daar zitten bepaalde onderdelen in. Ik had begrepen iets van 52 verschillende delen. 52 verschillende tools. Kun je iets meer vertellen over een aantal van die tools?
2: Ja, zeker kan dat. Ondertussen weet ik niet of we nog steeds netjes op 52 komen.
3: Het wordt steeds meer.
2: Want het wordt echt steeds meer. Wat is natuurlijk superleuk. En we horen ook van bands dat ze bepaalde dingen missen bijvoorbeeld. En dan bouwen we dat erbij in. Dus dan blijft het altijd groeien. Maar een van de veelgevraagde features was bijvoorbeeld de bandchat. Ze hebben een dedicated stukje in de app. Waar je dus met je band kan kletsen eigenlijk. Een soort vervanger van de WhatsApp, Facebook Messenger, noem maar op. En het voordeel daarvan is dat het natuurlijk ook weer in de app zit. Zodat je niet alsnog weer een chat-app ernaast moet hebben. Maar ook omdat je categorieën kan aanmaken van chats. Dus je kunt alles ook gescheiden houden waar je wanneer over wat praat.
4: Dat is wel mooi. Dat echt onderwerp voor onderwerp.
3: Ja, anders was het echt groot chaos. Ja. Alles door elkaar heen.
2: Ja. We hebben natuurlijk ook allerlei verschillende rollen voor bandleden. Dus je hebt... De bandbos, dat is eigenlijk degene die de band aanmaakt ook. En vervolgens kan die dan bandleden toevoegen. Een bandlid kun je natuurlijk ook bandbos maken. Zodat je samen meer kan beheren. En daar zitten verschillende rechten in. Zodat een bandbos bijvoorbeeld wel de bandbio kan aanpassen en een bandlid niet. Maar daarnaast hebben we natuurlijk heel veel andere rollen. Zoals een technische rollen. De drumtech, de lichttech.

0: in de tool ook. En een fotograaf is een van de rollen die ook zelf een mapje kan toevoegen. Dus als die zelf ergens iets gehost heeft, dan kan hij ook gewoon een mapje toevoegen en zeggen, hé, hier staan jullie foto's.
1: Interessant.
2: Ja, zeker weten. Maar wat is nou wat een wat heeft een band nou echt, wat is waar ze echt om schreeuwen? Wat hebben ze nu echt nodig? Wat is specifiek? Waarom heeft een band nou een specifieke app nodig als Bandbos? Want ja, buitenom hun administratie, maar dus ook door diverse toevoegingen, zeg maar, wat je inderdaad aangaf van door de presskit, zeg maar, de foto's die toegevoegd kunnen worden, zeg maar. Maar daarin kunnen ze echt gewoon hun wensen, zeg maar, in dat platform zetten van en hoe ze ook verder het managen van hun eigen band, als ik het goed begrijp.
0: Ja, ja, en een manager van band is vaak op financiën gebaseerd. Dus we hebben de keus voor bands dat ze wel of niet belastingplichtig zijn. Want niet alle bands zijn belastingplichtig. Dus dat is een keus die ze kunnen maken. En je kunt natuurlijk alle financiën daar invullen in de app. Dus we hebben geen koppeling met je boekhoudpakket. Maar je kunt wel zelf alle facturen in de app zetten. Zodat alle bandleden ook kunnen zien.
2: Dat transparant blijft.
0: Precies.
3: En ja, je kunt alles exporteren. Overzichten. Kun je ook nog exporteren. Dus dat is ook super handig.
0: Ja, je kunt dus wel, als je daar alles ingevuld hebt, het exporteren voor je boekhoudsysteem. Zodat je daar niet alsnog nog een keer moet invullen. Want dat is natuurlijk dubbel werk. En dat willen we niet. Dus je kunt wel alles weer exporteren en dan gewoon weer importeren.
1: Ja, je wilt natuurlijk voor de band zo makkelijk mogelijk houden.
3: Ja, ja, dat is wel mooi. Dat is wel ons doel, ja.
0: Ja. En jij had nog een fantastisch idee toen de tijd met het tikkie-vervanger.
3: Oh ja, de kostensplitter.
0: De kostensplitter.
3: Want daar hoorden we ook wel dingen over, inderdaad. Je kunt daar dus een bedrag invullen. Je kunt dan de mensen aanklikken wie jouw geld verschuldigd zijn. En die krijgen dan een melding. En dan maakt diegene dat gewoon over. En dan kun je dus aanklikken van die heeft mij betaald, die heeft mij betaald. En dan poep, poep.
1: Ja, ook handig.
2: Ja. Maar wordt er dan in die app, zeg maar, wordt dan gewoon automatisch het bedrag gesplitst, zeg maar. Gewoon automatisch van zoveel personen, dan die krijgt die.
3: Klopt.
0: Ja. Er zit zelfs een rekenmachientje bij. Dus mocht het niet helemaal gedeeld door vier moeten, dan kun je alsnog zeggen van, nou, oké, die had twee cola, die had drie bier, die had een pizza en die had een pasta.
2: Ja, precies.
0: Dit zijn dan de bedragen. Dan kun je dan optellen in de app in het rekenmachientje en dan invullen.
2: Ja, ja, mooi systeem.
1: Gaan wij nog weer even een plaat draaien. Deze is van Amon Amarth. Ook weer een nieuwe.
2: Ook een nieuwe single.
1: Ja.
2: Ook afgelopen 7 uitgekomen. Daar hadden we vorige week geen tijd voor, maar bij deze.
1: Amon Amarth en Up Half.

0: Amon Amarth.
1: Ja.
0: En Abhaaf.
1: Heel wat anders.
0: Kun je wel stellen. Dit was niet wat ik van Amon Amarth... Daar komt meestal wel weer wat meer melodische death bij kijken. Maar dit was een behoorlijke ballad, moet ik zeggen.
1: Ja, ze gooit over een ander boeg.
0: Lekker akoestisch. hoeveel bandjes hebben jullie nu al die hier gebruik van maken?
2: Meer dan 40, denk ik. Ongeveer, ja. 40 plus, ja. Ongeveer nu.
0: Okay.
2: En toevallig kregen we vanochtend nog weer een aanmelding. Het is altijd heel leuk als we dan een mailtje krijgen met nieuwe bandaanmelding. Dat is echt heel erg leuk. En dan ga ik kijken, staat op Spotify, kan ik een website vinden? En dan hebben ze Instagram en dan ga ik ze volgen. En dat vind ik gewoon echt heel erg leuk.
0: Ja.
2: Ja.
0: En wat is jullie muzikale voorkeur met betrekking tot metal?
2: Nou, de laatste tijd luisteren we wel veel post-black metal.
3: Ja, dat is stiekem best wel veel post.
2: Ja, dan luister je dat in Spotify en dan van die aangeraden, hoe noem je dat, van die lijstjes. En dan
0: ja.
2: Op een gegeven moment dan hoor je de hele tijd hetzelfde. Ik denk, ja, maar ik wil nou ook wel eens wat anders horen. Ja. Maar dus dat vooral de laatste tijd. Ja,
3: ja, een beetje black metal. Deadcore vind ik zelf ook wel oké. Ik zag hier in de playlist vandaag ook wel een band staan die ik heel veel luister en heel tof vind.
2: Ja, we hebben best wel veel dezelfde smaak. Dat is wel heel leuk. Dat als ik vraag tegen hem van, nou, zet jij nou maar even muziek op, want ik ben mijn lijstjes nu even kwijt. Als kijk hij precies hetzelfde. Dan vind je, ja, maar dit luister ik ook al.
1: Dat is van makkelijk. Hij krijgt er geen ruzie thuis.
2: Nee,
3: we hebben geen ruzie over de muziek thuis.
2: Nee, dat is wel heel leuk.
1: Want jullie hadden het zo over merchandise. Ik hoorde dat zo eventjes tussen neusluppen door. Maar wat is er zo belangrijk voor beginnende bands aan de merchandise?
2: Dat het makkelijk te verkopen is, denk ik. En we hebben dus nu een webshop gemaakt die publiekelijk is. Dus iedereen kan er gewoon bij komen nu. Fans kunnen gewoon kopen. En ze kunnen natuurlijk gewoon bij optredens kunnen ze het ook verkopen via de app. Dus dat gaat heel makkelijk. Ze kunnen of Tikkie integratie kunnen ze koppelen. Of met een losse betaallink kunnen ze erin zetten. En dan met de QR-code kunnen ze zo verkopen. En dan wordt het bij de financiën wordt het allemaal bij elkaar netjes bij elkaar opgeteld.
1: Maar dan hebben ze dus zeg maar bij de verkoop, zeg maar, als ze een gig hebben, zeg maar, dan staan ze bij hun standje, zeg maar. En dan hebben ze daar QR-codes zeg maar, geplakt of zo. En dan voor t-shirt of hoe moet ik dat zien? Of puur op de telefoon?
2: Ja, puur op
1: de
2: telefoon.
3: Kan beide.
2: Ja, je kunt het natuurlijk ook printen als je wil. Ja.
1: Ja. Oké. Okay.
2: Ja,
3: en dan wordt het ook van de voorraad afgetrokken natuurlijk. En we hebben ook een integratie met Bandcamp. Mocht je dus je merch al op Bandcamp hebben staan, dan synchroniseren we ook de voorraad weer terug naar Bandcamp. Zodat die ook up-to-date is met de voorraad die je nog hebt.
2: En Big Cartel hebben we ook een koppeling.
3: Spotify Shop.
2: Ja,
3: hebben
2: ook
3: we
2: nog.
3: Niet een heen en weer koppeling. Maar je kunt wel al je merch binnentrekken. Zodat je niet alles opnieuw hoeft in te vullen in onze app. En zo hebben we dat ook voor de Sum Up Shop. Dus mocht je daar merch in hebben, kun je die ook allemaal binnentrekken bij ons.
2: Ja.
3: Even denken wat ik daar nog over wil vertellen.
2: Ja, alles wordt netjes bijgehouden. Dat als er dus een item wordt verkocht, wordt het ook gewoon afgetrokken. Dus je kunt precies zien van, hoeveel heb ik er nog.
1: En krijgen ze dan ook zelf een melding van, goh, er is geen voorraad meer of zo? Of jullie moeten bijbestellen of bijmaken of zo? Dat krijg je wel een reminder van, hey, let op.
2: Ja,
3: en de QR-codes kunnen ze ook automatisch genereren, mocht je de koppelingen hebben gemaakt met Tikkie. Of als je de publieke webshop echt gaat gebruiken, dan moet je ook koppelen met een betaalsysteem. Wij zijn natuurlijk geen betaalprovider, dus wij kunnen dat niet doen. Dan moet je bijvoorbeeld bij een Stripe of zo afsluiten. Maar als je dat hebt gedaan, dan kan Stripe ook voor je alle QR-codes aan je merch koppelen. Dus dat is één druk op de knop. Dan krijgen al je producten een QR-code met betaallink. En die QR-code kun je dus ook gewoon delen op je website, op je Insta. Dus als je een promotie maakt voor een nieuw t-shirt bijvoorbeeld, zet meteen de QR-code erbij of de link. En mensen kunnen meteen afrekenen met Stripe.
1: Hoe is de ervaring hierin die de bands erin ondervinden, zeg maar, en de fans, zeg maar, die merch kopen, zeg maar. Hoe is de ervaring erin? Hoe is de respons positief?
2: Nou ja, we zijn nog niet zo heel lang bezig met met de webshop. Dus, maar dus dat komt eigenlijk nog.
1: Oké.
3: Ja. Ja. Dus degene die getest hebben, die zijn positief.
1: Ja. Ja, dat is het belangrijkste.
3: Ja, ja. Maar we zijn echt pas sinds kort live met de openbare webshop. Dat wilde ik vertellen. Want dat is wel leuk. Omdat je begon over de gigs en je merch tafel. Mm-hmm. Merch is een van de belangrijkste inkomens van de band. En dus die wil je ook heel graag allemaal zelf hebben. Al die inkomsten. En niet 20% afdragen aan, aan de venue. Dus als je zelf betaalt met je QR-codes en zo, dan loopt het allemaal via de website. En niet per se via de musttafel. Maar we hebben een ander slim trucje toegevoegd. En dat is dat je online kan kopen via de webshop. Als fan.
1: Ja.
3: En als er dan een gig gepland staat in de toekomst vanaf het moment dat je koopt. En het is in hetzelfde land. Dat hebben we dan wel weer gedaan. Ik denk, ja, misschien dat er wel iemand naar buitenland reist. Maar voor nu hebben we dus even afgekaderd op een gig in de toekomst in hetzelfde land. Dan kun je dus ook in plaats van opsturen, kun je dan ook kiezen voor ophalen.
1: Oh, dat je, dan, je komt er dan toch en dan die lag nog voor je klaar.
3: Precies, dan kunnen mensen meenemen, klaarleggen en labeltjes erop plakken of zo voor zichzelf, whatever. En dan komt iemand bij die tafel en zegt, hey, ik heb online gekocht, die in die naam. Ah, alsjeblieft.
0: Handig.
1: Ja, dat is wel mooi, ja.
0: Ja.
3: En dat is uniek, want geen enkele webshop kan dat. Want niemand van die andere webshoppartijen weet wanneer jij een gig hebt en waar je staat. En wij kunnen dat wel. Dus dat is wel leuk.
0: Ik ga eens even kijken of Tyler momenteel nog aan de conference hangt. Tyler, ben jij daar? Ik denk dat Tyler niet aan de conference hangt. Het is in ieder geval tijd voor zijn keuzeplaat. En dat is de laatste plaat van dit uur. Ik weet niet wat de reden is waarom die voor deze plaat gekozen heeft. Ik heb ook geen beschrijving gehad van de band. Maar hij heeft gekozen voor een bandje genaamd Psychima 2. Het zegt mij verder helemaal niks. Ik denk dat Tyler daar zelf meer over had kunnen zeggen dan dat ik dat, kan. Ik heb er ook verder helemaal geen informatie van opgezocht. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij aan de lijn zou hangen.
1: Ja.
0: Maar goed, daar sluiten wij het eerste uur van Pas op Herrie mee af. Dit is Psychima en Fire After Fire.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. En hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Herrie met Martien en Piotr.
2: Radio Lelystad. But the main thing is the torment of your friend, Father Karras, as he watches while I rip and

0: Hello and welcome back.
1: Dit is Pas op Hedy.
2: Welkom terug.
3: Welkom terug.
2: Pleurisy.
3: Ja, als je denkt, oh, ik ken die stemmerkers van, ja, dat was George Ozoek.
2: Van, ja, bekend van Orphanage, onder andere.
4: Onder andere Shinigami.
2: Mayan.
4: Mayan, Doghouse Gallows, Kutschurft en noem maar op. Kamerflop.
3: In ieder geval, hij komt een keer in de uitzending.
2: Ja. Mission Transformed, dat is het nummer wat wij draaiden vanavond van de band.
4: Ja, van een eerste full-length Experience the Sacrilege. Maar we zitten hier nog steeds met...
2: met Tessa en met Ronnie. Van Band Boss Manager.
4: Ja.
2: Waar eindigden wij het eerst ook weer mee? Oh ja, we hadden het over merchandise.
4: Merchandise.
2: Ja. Maar wat kunnen we nog meer... wat is nog meer heel erg belangrijk voor beginnende bandjes om... wat jullie aanbieden, wat hun heel erg handig vinden?
4: Ja, de 17e.
5: Dan krijgen we een public band page. Dat is dus eigenlijk een soort van openbare website. Waar ze hun bandbio op kunnen zetten. Hun presskit. Ze kunnen linkjes toevoegen van Spotify of Tidal. YouTube video's toevoegen. Contactpagina. Zit er nog meer in? Mis ik nog wat?
4: Een presskit had je al gezegd?
5: Ja, het kan.
4: Sorry, ja. De webshop.
5: Als je een webshop hebt,
4: dan linken we hem ook daar.
2: Oké. Okay. En wordt dat bij jullie gehost of hoe gaat dat?
4: Wij hosten dat dan voor hun. Ja, dus het is mooi. Alle gegevens die ze al invullen in de app, die ze toch al moeten invullen, die pakken wij gewoon eigenlijk uit de app. En dan kunnen ze zelf aanvinken, nou, deze info wil ik laten zien op de public page, die info wil ik laten zien. Deze foto's willen we laten zien. Het enige wat wij niet in de app hebben staan zijn natuurlijk je Spotify, Tidal, Cobus, whatever. Deze streams, want ja, die hoeven wij niet te weten, dus die hebben we niet. En je YouTube links ook niet. Dus dat zijn eigenlijk de twee die je moet toevoegen.
5: Het is super makkelijk ook om te doen. Je hebt gewoon één pagina, je kunt gewoon alles heel makkelijk invullen. En dan kun je ook nog schuiven. Dus zeg van, oh, ik wil mijn webshop bovenaan. Dan schuif je hem gewoon naar boven. Of nou ja.
2: Je kunt het indelen zoals je zelf wil.
5: Ja.
4: Social media.
5: Social media linkjes staan er ook nog in. Ja.
4: Ook
2: alles op één pagina.
5: Ja, en we hebben verschillende pakketten. En hoe duurder het pakket, hoe meer je kunt natuurlijk. En we hebben ook een gratis pakket. Daar kun je ook... Nou, daar zit bijvoorbeeld dan geen contactformulier in.
4: Nee, en geen public bandpage niet. Nee. Maar je kunt wel echt al heel veel in de gratis.
5: Ja, je kunt al superveel.
4: Want we zijn dit begonnen uit liefde voor het, ja, niet ons vak. Het is niet ons vak. Maar wel liefde
2: voor de muziek. Voor de muziek.
4: Voor de muziek, voor de artiesten. Voor de mensen die er een heleboel tijd en energie in stoppen. Doen wat ze leuk vinden. En daar meestal een aardappel en een krat bier voor krijgen.
2: Ja, ze kunt het ook benoemen. Ja.
4: Het is toch mooi als we met onze kennis die wij hebben... die groep gewoon kunnen helpen. Dus het gratis pakket is gewoon best wel uitgebreid. Ja. En al zeer bruikbaar voor vooral voor amateur en beginnende bands.
6: Vraagje. Schiet me in één keer wat er binnen. Adviseren jullie ook of presenteren jullie ook bands aan venues dat niet? Of jullie geven geen tips aan bands van, goh, daar zou je kunnen optreden, want daar is een opkomend festival of dat soort dingen, dat niet?
5: Nee, dat
6: of,
5: niet.
6: Of niet van een soort van informatieverstrekking? Of, het is puur gewoon echt goed het management, zeg maar, voor een beginnende band. Maar...
5: Ja, we hebben wel over zitten denken... Maar dat is toch weer een volgende stap. En of dat allemaal lukt om bijvoorbeeld alle venues van Nederland bijvoorbeeld erin te zetten. Maar goed, wij richten ons eigenlijk op de hele wereld.
2: Ja. Dan wordt het wel lastig. Ja.
5: Een beetje lastig.
4: Ja, wel zijn we een lijst aan het opbouwen. Dus dat is het enige wat er dan wel op staan van bands die zaken invullen bij ons. Is de venue, een contactpersoon van die venue en plaats bijvoorbeeld. En adres geven ze zo. Zodat we een hele lijst gaan krijgen van venues. Dus op het moment dat je daar ergens een optreden hebt, dan hoef je niet meer al die gegevens in te vullen. Dan begin je gewoon met typen en dan zegt hij automatisch, hey, deze venue kennen we. En zo bouwen we wel een lijst op.
6: Ja.
4: Dus hopelijk wordt die heel groot. En kunnen we later richting de venues gaan. Met zeggen, hey, wij sturen jullie altijd via onze bands een lijst met alle bandgegevens. Missen jullie hier nog iets in? Hoe willen jullie dat de volgorde aangeleverd wordt? Willen jullie PDF of Word? Whatever, ik weet niet. En zo proberen we wel meer connectie te zoeken met venues. Zodat het wel twee kanten op gaat werken.
2: Ja. Ja. Er was ook een vraag bij ons in de Twitch-chat gekomen. Jullie hebben daar buiten de uitzending al even antwoord op gegeven. Maar ik ga hem alsnog even stellen voor de mensen die dat niet hebben gelezen, die alleen maar luisteren. Er is een vraag gesteld, is het alleen voor bands? Of kunnen ook mensen zien welke bands er bij jullie zitten en waar ze optreden en dat soort dingen?
5: Ja, dat kan dus niet.
2: Dat kan dus helaas niet.
5: Nee, dat kan helaas
4: niet. Waar ze optreden, dat kan als ze een public bandpage hebben.
2: Ja, oké.
4: Maar wel waar
5: ze optreden. De shows die staan ook op de public bandpage. Die waren nog vergeten trouwens. Die staan daar gewoon op.
4: Ja.
5: Ja.
2: Oké, duidelijk.
4: Het is geen social media platform waar je bands kan volgen.
2: Nee, precies.
4: Ze zijn het echt voor de bands aan het bouwen. Ja.
2: Het is echt puur en alleen voor om een band te helpen met zijn toeters en bellen rondom het alleen maar spelen.
5: Precies.
2: Wij gaan nog even naar de tweede plaat van het tweede uur. Die is altijd ingeruimd voor ons album van de maand.
6: Ja.
2: En daar hebben we wel wat nieuws over, geloof ik.
6: Ja, wij kunnen bevestigen dat deze jongens van Admiran bij ons in de studie komen over
2: twee weken.
6: Twee weken, de 29ste toch? Hè?
2: Ja. Dacht dat, ja?
6: Ja, 29ste. Over twee weken staan ze hier in de studio. Ik weet niet in hoeveel getalen, maar hopelijk met de hele band. gezellig uit het noordelijke Friesland. Dus ja, goed. We hebben de bevestiging binnengekregen van het management van hun uit, zeg maar, of in,
2: ja, van de promotor. Ja.
6: Promotor, ja. Dus we gaan het zien. Dus nu album van de maand.
2: Ja, dit is Ed Moran en Deceitful Hatred.

0: Ad Morandus over 2 weken bij ons hier in de studio.
1: Ja, gezellig.
0: Nou, jullie hadden het net al even over verschillende pakketten. Ik heb net even de website erbij gepakt. Ik zie inderdaad een gratis pakket. Ik zie een support pakket en ik zie een headliner pakket.
2: Leuke naam, hè?
3: We zijn wel in thema.
0: Hè?
3: We zijn wel in thema.
0: Ja, natuurlijk. Support en headliner, ja, dus een opener. Ja. Dus ik zie €17 voor het supportpakket en €26 voor de headliner. En dat is maandelijks, geloof ik, hè?
2: Ja, ja, maar je betaalt wel in één keer.
0: Ja, oké, okay, je betaalt voor een heel jaar, maar...
2: Klopt, het is ja. Dat bedrag betaal je dan per maand, ja. Eigenlijk, ja.
0: Oké.
2: Okay, en je krijgt de eerste 3 maanden... eigenlijk kun je alle features gebruiken.
3: Heb je headliner, ja.
2: Ja, gewoon om alles uit te proberen. Want we hadden eerst 1 maand, maar daar kwamen we achter... is veel te kort. De band heeft veel meer tijd nodig.
0: Ja.
2: Dus hebben we dat aangepast naar 3 maanden. En dan ga je automatisch over op de gratis versie... tenzij je een betaald pakket wil.
0: Ja, tenzij je een bepaald bedrag per jaar betaalt... en dan wordt automatisch de boel verlengd.
3: Ja, ja, wij wilden dus niet dat je automatisch een betaald pakket moet doen... en dat je dan op tijd moet cancelen en al dat soort gezever. Nee. Dat was niet de bedoeling.
0: Nee, ik vind dat bij sommige websites inderdaad ook wel heel erg vervelend... als je betaalt en op een gegeven moment dan raak je het overzicht een beetje kwijt... en dan wordt het maar automatisch iedere keer afgeschreven van je rekening.
3: Ja.
0: Op een gegeven moment denk je van... waar betaal ik nou iedere keer dat bedrag voor?
2: Ja, dat is wel vervelend.
0: Ja, nee, ik snap het. Maar ik snap bijvoorbeeld ook dat jullie graag... betaald pakketten aan willen bieden... omdat jullie natuurlijk ook de nodige spullen ervoor moeten aanschaffen zelf. Ja. Ik neem niet aan. Jullie hebben het over een app... maar je hebt natuurlijk ook serverruimte nodig.
2: Mm.
0: Moet je natuurlijk ook ergens huren.
3: Ja.
2: Ja.
0: Of zelf een server kopen en ergens in een datacenter hangen. Ik bedoel, kost natuurlijk ook een hoop geld.
2: Ja, en dat kost ook gewoon heel veel tijd. Er gaat echt ontiegelijk veel tijd in zitten. Ja. Eerst dachten van, gaan we even doen. Maar dat is niet even doen.
3: Maar moeten we dan aan denken aan qua tijd? Kun je dan denken van gewoon wat je normaal gesproken met een normale baan 40 uur in de week zo? Ja, of bij meer uren kwijt, zeg maar, hiermee.
4: Ja, ik denk dat... het voordeel is... we hebben niet per se haast met alle nieuwe dingen.
3: Mm-hmm.
4: Er staat nou een zeer goed bruikbaar pakket. En we gaan gewoon langzaam uitbreiden. Dus de tijd die er nu in gaat zitten is... ik denk gemiddeld 4 uur per dag.
5: Nou, dat is nog te doen.
4: Ja.
2: Ja, we hebben ook nog een baan ernaast.
5: Ja, dat snap ik.
4: Ja, precies. Dus voor ons is het ook geen broodwinning...
2: Nee.
4: Het is echt gewoon een hobby. Maar goed, je hebt natuurlijk wel kosten aan die hobby. En je stopt er een hoop tijd in. Dus vandaar dat we een aantal pakketten wel betaald moeten. Anders dan.
0: Ja, dan kost het je alleen maar geld.
4: Ja. De hobby is leuk, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Dus dan mag er ook iets tegenover staan natuurlijk.
0: Een hobby kost geld, kost ook geld, maar in het geval van dit kan ik me voorstellen dat het iets meer geld kost dan dat het aan hobby plezier oplevert.
4: Ja, je wil natuurlijk een stabiel platform leveren met de juiste backups, juiste security en dat kan gewoon niet allemaal. Als je
0: moet natuurlijk ook support leveren.
4: Ja, en support leveren. En, dat ook nog niet gemeld, we hebben Backstage Bob.
2: Backstage Bob.
3: Backstage Bob.
4: Onze maat Backstage Bob is een AI assistant die de context van jouw band weet. Dus die weet bijvoorbeeld welke gigs je hebt staan. En die kent de bandmembers, die kent je venues. En die kun je chatten met Backstage Bob. En dat is AI agent. En die communiceert met onze betaalde AI agent die erachter hangt. Dus die tokens kosten ons natuurlijk ook geld. Dus hoe meer mensen Backstage Bob gebruiken, hoe meer het ons kost. Maar dat houden we wel netjes in de gaten. Dat we niet in één keer een mega rekening krijgen. Maar goed, je kunt dus tegen Backstage Bob zeggen... hey, we zijn al onderweg naar gig daar en daar. Maar mijn gitaarsnaar is gebroken. En ik ben helaas vergeten om reserve mee te nemen. Waar kan ik dichtstbijzijnde winkel vinden om een nieuwe te halen? En dan gaat hij dus kijken van... nou, je bent nu daar. De gig is daar. Onderweg vind je... deze of deze winkel. En anders heb je die winkel die 24 uur support en levering. Dus die brengt het gewoon naar de venue. Dus die kun je alles laten regelen.
3: En je kunt dus ook zeggen, nou mooi, ik rij wel even zelf langs de winkel. Betekent wel dat ik een half uur te laat ben. Dus mail de venue dat ik een half uur later ben. En dan doet hij dat voor je.
5: Oh, dus dat is wel mooi. Dat is wel mooi.
3: Ja.
5: Dat is wel mooi.
2: Het is een fijne man, die backstage.
3: Ja. En die weet ook alles van de app. Dus als je denkt van, hoe doe ik dit, hoe doe ik dat, waar kan ik dit vinden? Dan weet hij dit jou ook te vertellen.
0: Netjes. Dus ja, jullie hebben er wel goed over nagedacht, moet ik zeggen.
2: Ja, zeker. Ja,
3: ja, het is heel mooi gegroeid.
2: Ja.
0: Hoe lang zijn jullie er al mee bezig?
2: Vorig jaar september.
3: Ja, kan wel kloppen.
2: Ja, ja.
0: Dus nog niet eens zo heel lang.
5: Een beetje een uit de hand gelopen hobby.
2: Ja, ja, klopt. Ja. Het was niet helemaal de bedoeling. Maar als je zo bezig bent, dan is het gewoon zo leuk. En dan denk je van, oh, dit kan erbij en dit kan erbij. En het wordt steeds vetter. En gewoon die mailtjes dat het band zich aanmelden, dat is gewoon het allerleukste. Dat ben ik.
0: Ja.
3: Ik ga een dopamine shot.
2: Ja. Ja. Gaan we erin op het lijstje?
3: En feedback natuurlijk van de bands die wel echt lekker actief feedback geven. Ja, dat is ook fantastisch. Want dan weet je gewoon dat het en goed gebruikt wordt en dat het product steeds beter wordt. Dus en dat is ook super fijn. En iedereen is, of wij zijn ook heel erg benaderbaar voor de bands. Dus iedereen kan ons heel makkelijk benaderen. Via WhatsApp, telefoonnummer staan op de website zo, via e-mail, via feedback knopje. En dat vinden we ook super fijn. Want daar kan je alleen maar beter van worden. En ja, hoe beter de app, hoe beter is voor de band.
2: En dat wordt heel snel gefixt ook. Maar zijn heel snel. Oh, er is wat mis. Oh, hop, meteen fixen. En, ja.
3: Staan er nog net niet voor op midden in de nacht, maar nee. Scheelt niet veel.
0: We gaan nog even wat muziek draaien van God Dethroned, oudje die Martien heeft meegenomen van een album uit 1997.
3: The Grand Grimoire.
0: Ja, en dit is het titelnummer, The Grand Grimoire.

0: God Dethroned and the Grand Grimoire.
1: Ja, blijf lekker. Ja,
0: heerlijk. Dat betekent dat we aangekomen zijn aan de helft van het tweede uur. En dat betekent dat we ook weer een keuzeplaat moeten doen.
1: Jij?
0: Ik, inderdaad. Ik heb gekozen voor de Amerikaanse band Vector. Voor de mensen die Vector niet kennen. Het is een progressieve thrash death metal band. De zanger vind ik hier en daar een beetje richting creator gaan. Maar muzikaal zijn ze behoorlijk geïnspireerd door de Canadese band Voivod. Als je ook naar hun logo kijkt, ik kan me voorstellen, als je associaties oproept met het logo van Voivod, dan kan dat kloppen. Deze heren waren in die tijd heel erg fan van de band Voivod. En dus ook probeerden ze een beetje hun muziek in die stijl te maken. Het is niet hetzelfde als Voivod. Ze hebben echt wel een compleet eigen stijl. Je komt al gauw in het progressieve verhaaltje terecht. Dus ik denk van Vector, die moet ik eens even een keertje gaan meenemen. Dit is van hun debuutalbum, het titelnummer Black Future.

0: Victor!
1: Ja, ik kan wel merken dat het echt progressief is, hè?
2: Behoorlijk. En als ik zo naar die zang luister, dan ga ik nog zelfs richting Destruction.
1: Ja,
2: voor een beetje meer naar Schmier. Maar goed, jullie hebben van alles verteld over de band, maar jullie kwamen nog met een dingetje waar jullie ook nog wat over wilden zeggen. Dat zijn de thema's.
3: Ja. We wilden de app ook leuk maken. Ja. Zo van de leuke dingetjes. En je kan dus een thema instellen. Je kan bijvoorbeeld K-pop thema.
2: Oké. Okay.
3: Roze en paars. En je pointer is een... wat was dat ook alweer?
4: Toverstafje.
3: Een toverstafje. En we hebben een black metal thema. En je pointer is dan een omgekeerd kruisje. En,
4: alles is zwart. Ja. De ronde hoekjes zijn weg.
3: En op de achtergrond staat een kerkhof.
1: Niet meer zo'n zoetsap. Nee,
4: helemaal anders.
3: En als je iets verkoopt, dan is er een confetti van skeletjes. Dat is ook heel leuk. Nou, gewoon licht en donker thema's. Gewoon
4: disco.
3: Simpel. En we hebben disco. Met
4: een discoballetje. En een dansend vrouwtje, geloof ik.
3: Ja. En er komt nog een nieuw poprock thema.
2: Kijk,
3: daar komt nog. Zijn wij bezig.
2: Kom ik eventjes nog bij mijn volgende vraag. Jullie zitten natuurlijk nu in een metalprogramma. En we hebben het natuurlijk altijd over metalbands. Maar is dit nou puur en alleen voor metalbands bedoeld? Of zijn er ook bands die een heel andere soort muziek maken? Ook welkom op jullie app.
3: Ja, alles is welkom. Maar omdat wij zelf zo in het metalhoekje zitten, trekken we dat ook aan. En vooral op social media blijf je dan heel erg in metal hangen. Want ik like natuurlijk heel veel metal bands en reageren. En...
4: We hebben veel vrienden, kennissen die in metal bands zitten. Die ons hebben geholpen natuurlijk. En waarvan wij weten waar ze mee struggelen. Daarom hebben we die app gebouwd natuurlijk ook. Maar in principe is elke band welkom. Coverbands, bruiloftbandjes, jazzbands.
3: Er heeft laatst een soort van orkest aangemeld.
4: Ja.
3: En een was een saxofonist, volgens mij. Dus alles meldt zich aan.
2: Ja. Nou ja, goed. Het is wel goed om te weten dat mochten er bands zijn die ergens mee struggelen en toch geen metal spelen, dan dat wel. Ja, nou ja, goed.
1: Nou ja, of misschien zijn er nog wel wensen, zeg maar, van dat er een bepaalde band overstapt naar jullie.

0: stappen naar ons en daar alles weer opnieuw in te vullen.
1: Ja.
0: Maar ja, wij maken het zo makkelijk mogelijk.
1: Ja. Je kunt bijvoorbeeld ook je Google Calendar linken.
0: Ja,
1: zodat al je events die nu in de Google Calendar staan ook gewoon automatisch in de Bempels Manager komen. Zodat je niet weer alle afspraken opnieuw zou moeten intypen.
2: Maar dat is wel een mooi systeem. Ik moet maar zeggen dat ik voor een beginnende band is het ideaal. Het is echt ideaal. Als ik dat zo aanhoor allemaal van, voer dit in. En dan, ja, het kan bijna niet misgaan, moet ik zeggen.
3: Ik hoor ook allemaal links met diverse externe dingen waar jullie informatie uit kunnen halen die weer bruikbaar is op jullie in jullie app. Wat wil een band eigenlijk nog meer?
0: Ja, ik weet niet. Maar we hebben ook een Android-app trouwens.
1: En iOS komt er ook nog wel aan.
0: Ja,
1: daar
0: komt
1: iOS is dan ook weer zo'n ding. Apple vraagt een behoorlijk bedrag ieder jaar om daar je app in de store te hebben. Dus dat zijn van die dingen die willen we wel doen. Ja.
0: En ze zijn heel streng.
1: En ze zijn heel streng.
0: Dus maar, het is wat moeilijker.
1: Maar die komt er ook nog wel. Ja. Ja. Maar de Android app die staat in ieder geval wel live nu. Hoe lang? Een maandje?
0: Ja, zoiets. Ja. Denk ik. Ja.
3: Handig dat je het ook via je smartphone kunt doen.
0: We kregen die vraag ook al een paar keer. Dus ze dachten, ja, nou, waarom niet, hè?
2: Ja. Zijn er ook al bepaalde apps of features zeg maar, in jullie platformen zeg maar, waar je nu al merkt dat bands er niet meer zonder kunnen? Zeg maar, of dat er bepaalde dingen zijn van, daar kunnen ze niet meer zonder? Zeg maar, of is dat niet zichtbaar vanuit jullie positie? Zeg maar, van...
0: Nee,
1: wij kunnen dus niet in de bands kijken. Dus ik heb geen idee.
0: We hebben laatst wel nog iets handigs toegevoegd. Die vraag kregen we voor de stage builder. Of we daar meerdere stage builders in kon maken. Dus niet één, maar meerdere.
1: Ja.
0: Omdat die band ook optrad met een orkest. Was het, een orkest erbij. Dus was dat voor hun heel handig om meerdere stage plans te maken.
1: Ja.
0: En die te kunnen mailen.
3: Dus nou, ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen, als je verschillende zaaltjes speelt, niet elke venue is hetzelfde. Dus soms heb je misschien wat minder ruimte op het podium. De andere keer heb je wat meer ruimte. Dus dat je misschien de ene keer een wat kleinere opzet wil maken en de andere keer een wat grotere.
0: Ja, dat kan allemaal.
1: Ja, dat kan nu dus. Want we hadden inderdaad eerst maar één setlist. Of één stageplan. Stageplot. Stagebuilder. Inclusief de priklijst en al dat soort dingen erbij. En nu hebben we dus meerdere. En om ook die toendertijd te promoten, dat we meerdere stagebuilders hadden, is die ook op de website gekomen. Dus die,
0: een gratis
1: versie. Ja, die heeft Tessa toegevoegd op onze website. Kun je dus zelf spelen en kijken hoe zo'n plotbuilder werkt. En als je daarna besluit om een account aan te maken, overigens nog een keer, is gratis. en je doet het met hetzelfde mailadres als waar je beelden mee hebt gemaild naar jezelf, dan nemen we ook meteen die beeld die je hebt gemaakt, die komt er automatisch al meteen in de app. Dus je hoeft niet in de app later dan nog een keer
2: toe te voegen.
3: Nog weer een link.
1: Ja, dus ook daar zit weer een link.
3: Een koppeling met jullie app.
1: Ja, en we hebben een hele toffe WordPress plugin.
0: De Event Manager. Dat is een plugin, die kan je in WordPress installeren. Als je dan je optredens invoert in de app en hij staat op confirmed, dan komt hij automatisch op je website te staan, maar wel eerst in een draft.
1: Direct published, kun je zelf aangeven in instellingen.
0: Ja. Ja. En dan komt dat in een mooi rijtje op je website te staan.
1: Ja, dus hoef je het niet ook nog eens een keer in te vullen op je website.
0: Dus dat is ook wel heel handig.
3: Zo. Nou, lekker uitgebreid
0: al.
3: Komt steeds meer bij. We gaan nog even wat draaien van de band Mental Cruelty.
1: Ja. Yeah. Had jij informatie van?
3: Nee, ik heb geen idee hoor. Ik laat me volledig verrassen door jou.
2: Dan ga ik even heel gauw kijken. Want ja, volgens mij is het een promo geweest. Maar. Ja, daar zag ik hem al voorbij komen. Ja, die hadden een nieuwe single, maar er is voor de rest geen tekst en uitleg bijgegeven of wat allemaal. Dat is dan weer jammer dat je dan promomateriaal toegestuurd krijgt, maar geen tekst en uitleg. Het is wel een nieuwe single, dat wel.
3: Nou ja, in ieder geval Duitse band Mental Cruelty. De nieuwe single, dus The Serpent of Midgard.

0: Yes! Mental Cruelty, deathcore uit Duitsland. Ja, wat wij nog even natuurlijk moeten vermelden hier in het programma is waar de mensen precies moeten zijn op internet om, om zich aan te kunnen melden voor Bandboss Manager.
1: Bandbossmanager.com.
0: Ja, want ik heb begrepen dat er ook nog wel eens wat verwarring ontstaat als je gaat zoeken op Bandboss.
2: Check onze social pagina van Pazaperi.
0: Dat sowieso.
2: Daar staat die op.
1: Ja, er is inderdaad een bandboss.com, maar dat zijn wij niet.
0: Nee, dit is echt bandbossmanager.com.
1: Ja, ja. Yes. En de boss komt dus vandaan van mijn girlboss webdesign en bandboss webdesign. En toen dachten we, nou, dan maken we hier bandboss manager van.
0: Nee, maar ik vind het op zich ook nog wel een hele pakkende titel. Want je hebt natuurlijk iemand die dingen moet regelen binnen de band. De bandboss. Je had het zelf al gezegd, de eerste die zich aanmeldt is de bandboss. Ja.
3: Ja, en dat geeft ook weer een soort van woordspeling terug. Dat je dus zelf de baas kan zijn over je band en over
0: precies.
3: Het managen en alle financiën en de weet je wel, dus echt het wordt echt jouw ding het managen van de band is gewoon veel werk en heeft weinig te maken met muziek maken dus als je dat kan versimpelen dan doen we dat heel graag.
0: Ja, we hebben dat al een paar keer in de uitzending genoemd. We hadden hier Novelization zitten. Die zelf geen idee hadden wat er allemaal op hun afkwam tijdens of na het winnen van de Metal Battle. Van dingen met financiën en met Buma-rechten en dat soort dingen. Daar is echt geen idee van.
3: Nee,
0: dus daar zou zo'n soort website natuurlijk uitermate geschikt voor zijn.
3: Ja, en waar we tijdens het bouwen ook achter kwamen is dat als je in Duitsland speelt, dan moet je dus een GEMA-lijst invullen van de nummers die je hebt gespeeld. En daar moet je dan ook invullen wie de schrijver was, een auteur en weet ik wat allemaal. Dat is zeg maar de Duitse Buma Stemra-achtige gebeuren.
4: Ja.
3: Dus we hebben later ook toegevoegd in de setlist dat je meteen een GEMA-uitdraai kan maken van jouw setlist. Dus als je jouw setlist meteen netjes invult, inclusief alle GEMA-regels die je nodig hebt, de informatie, dan als je nooit in Duitsland moet spelen, indruk op de knop en je kunt zo de setlist aanleveren.
0: Kijk,
3: alle vereisten.
0: Ja, beginnen de bandjes, ja. Hoe makkelijk wil je het nou nog hebben?
1: Ja. Ik kan je setlist gewoon printen en op het podium leggen. Zo.
0: Ja. Ook dat nog, ja.
3: Ook niet onhandig.
0: Nee.
3: Niet mezelf beschrijven.
2: Dit gaan we vanavond spelen en dan... klaar.
1: Ja.
0: Oh god, we worden gevolgd. op Twitch. Ik weet het even niet meer. Is er nog iets wat jullie zelf kwijt willen? Want we hebben natuurlijk heel veel onderwerpen al aangestipt van jullie website. Of van jullie app. Beschikbaarheid van dat ding op Android. iOS komt eraan.
3: Verder de browser natuurlijk.
1: Ja, en het is gewoon belangrijk dat mensen weten dat we een trial hebben van 3 maanden en een gratis versie. Want,
0: ja.
1: En dat heb ik ook proberen duidelijk te maken op de website bovenin. Van weet wel, dat hebben we 3 maanden trial en daarna is het gratis. Als je geen betaalde versie wil natuurlijk. Maar, dus dat vind ik wel belangrijk dat mensen dat weten.
0: Ja, en het is heel makkelijk om je aan te melden. Gewoon een e-mail adres gebruiken, account aanmaken en je hebt de beschikking over alles wat je nodig hebt.
1: Ja, en je kunt meteen logo's uploaden voor donkere achtergronden, verlichte achtergronden en geeft aan uit welk land je komt, je bandnaam.
3: Ja, en ook dat uit welk land je komt is belangrijk voor de BTW-regelingen. Dus dan kun je dat ook weer automatisch afhangen. Dus, want bands die niet uit Nederland komen, die hebben dan weer andere BTW-regels dan de bands die wel uit Nederland komen. Dus, en de garageverklaring is echt iets Nederlands. Dus die valt gewoon helemaal weg als je niet uit Nederland komt. Dus kom je wel uit Nederland, dan hebben we ook in de bandinfo netjes de garageverklaring document klaarstaan.
0: Precies.
3: Ja.
0: Ja.
3: Dus, we helpen de band op weg, maar we zijn niet de manager van de band. Dat moet je toch wel echt zelf doen. Dus mocht je nog iets missen en je meldt je aan en je denkt van hey, hoe werkt dit? Of dit mis ik, of waarom zit dit er niet in? Stuur een feedback item. Dus stuur een contactverzoekje.
4: Ja, dus buiten de app om dat je via Eagles komt, zeg maar, nog andere grote updates, zeg maar, of nieuwe updates die er nog aankomen, of iets wat bands zelf aanbrengen voor, god, dit missen we nog, wat je net aangaf.
3: Ja, binnenkort komt Duits.
5: Oh ja, Duitse taal.
3: We gaan Duits ondersteunen.
5: Ja.
3: We hebben nu Nederlands en Engels. En we gaan dus ook de Duitse taal toevoegen.
5: En wie weet ooit nog andere talen.
3: En wie weet ooit nog andere talen, ja.
0: Ja. En ik had het net al even over Novelization en hun verhaal over Buma Stemra. Is er ook nog iets in de app wat jullie gaan doen, waar jullie bands misschien kunnen helpen met betrekking tot Buma Stemra? Of, want bands moeten ook hun nummers registreren.
3: Dat zou wel een hele mooie zijn, denk ik.
5: Ja.
3: Moeten we even kijken of dat... we hebben nu wel setlist ondersteuning. Dus je kunt wel setlist aanmaken, meerdere setlist aanmaken, die ook weer koppelen aan de venues, zodat de venue ook weet wat je gaat spelen. Maar we zijn nu niet aan het loggen welke nummers dat bands aan het maken zijn, zeg maar. Dus als ze een nieuw nummer hebben geschreven, dan is de bandboss manager niet de plek om dat te managen. Je kunt natuurlijk wel weer een Google Drive of welke drive dan ook linken waar je dan de lyrics in hebt staan en waar mensen hun opgenomen stukken kunnen uploaden. Dat allemaal weer wel. Maar we zijn niet een nummer uitzoeken of een nummerregistratie.
0: Nee.
3: Plek. Dus dat zou een ideale plek zijn om dan meteen, als het af is en klaar is, om dan meteen rechten te regelen.
0: Ja.
3: Maar misschien dat we nog wel kunnen kijken dat we de setlist, hè, als je daar gewoon een nieuw nummer in zet, dat we dat wel zouden kunnen sturen naar Buma of zo. Maar dan zouden we even met de bands moeten kijken van, is dit de juiste plek of is het dan eigenlijk al te laat?
0: Ja.
3: Wil je misschien je nummer al eerder registreren dan op dat moment?
0: Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. Want het programma zit er bijna op.
5: Dankjewel.
0: En we hebben al 3 minuten.
5: Bedankt.
0: Heel veel succes met Bandboss Manager. En mocht er dingen zijn waar jullie graag nog eens een keer willen over praten, jullie zijn van harte welkom om dat bij ons te komen vertellen.
5: Superleuk.
3: Super, dankjewel.
0: Jullie ook bedankt. Wij gaan eruit met een plaat van Haken, de Engelse metalband. En dit is Delirium. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. En hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer, vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.